Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Het dumpen van afval wordt door veel Almere's als grootste bron van overlast gezien. En een motorboot raakte gisteren bij Lelystad in de problemen. De eigenaar had de boot een

0: paraplu'tje daarvoor gekocht.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het verkeer dan van de ANWB. Er zijn geen vertragingen, maar er wordt wel geflitst. De A27 in Almere in de richting van Hilversum. Daar staan er 2 vlak achter elkaar. Bij hectometerpaal 108 en bij 112,3. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister.
4: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
3: Een nieuwe aflevering van Flevoland is wakker. Goedemorgen, Joliene.
5: Ja, goedemorgen, Rutger. Hoe is het met jou?
3: Goed.
5: Ja?
3: Ja. Ik ben fris en fruitig. Ik heb er zin in.
5: Oké, goed zo.
3: Jij ook?
5: Ja, zeker. Ik heb een weekendje Vlieland achter de rug. Dus helemaal opgeladen, uitgewaaid. Nou, dat waaien, het was windkracht 6, joh.
3: Zo.
5: Ja, en dan door de duinen tegen de wind in, tegen die duinen op.
3: Dus jij bent helemaal, je hebt gespierde kuiten nu.
5: Ik ben nog een beetje aan het uithangen eigenlijk. Ja, ja. En jij ook lekker buiten geweest?
3: Ik ben ook zeker lekker even buiten geweest, lekker in het bos gewandeld. Dus dat was genieten, zeker.
5: Kijk eens aan. Zeg, wat hebben wij zometeen aan nieuws?
3: Nou, het AZC in Almere zit overvol, net als alle andere opvanglocaties in ons land. En dat heeft een grote impact op de medewerkers en de asielzoekers. Daarover hoor je zo meteen meer.
5: Ja, en woon je nou in Zeewolde en zou je graag met je gezin iets voor een ander gezin willen doen dat het zwaar heeft? Nou, dan ben je hard nodig voor buurtgezinnen Zeewolde. Wat dat precies is, dat hoor je zo meteen.

0: Memories van Simon Webb. Het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent bij Flevoland is Wakker.
1: Noodopvanglocaties en asielzoekerscentra zitten overvol. Zo ook het AZC in Almere.
0: Volgens locatiemanager Marius Mulder staat alles eigenlijk een beetje stil. Er is volgens hem geen goede doorstroming. En dat heeft veel effect op het personeel en ook op de asielzoekers.
2: Ja, mensen zitten hier soms jaren te wachten of op de procedure dat die afgerond is. Dus dat ze dan weten of ze in Nederland kunnen blijven of niet. Of dat als ze status houden zijn, dat ze dus heel erg lang zitten te wachten op woonruimte. En dat hele proces, dat kan echt jaren in beslag nemen. En die enorme wachttijden, dat doet iets met iemand. Ik bedoel, als ik ergens lang op moet wachten, doet dat ook iets met mij. Dan raak ik ook gefrustreerd. Ik denk dat dat een hele natuurlijke en menselijke reactie is. En onze bewoners die hier toch onder best wel wat ingewikkelde omstandigheden met elkaar moeten leven. Daar kan dat nog wat extra op drukken.
3: Case-manager Robert-Paul Schwippert spreekt dagelijks met bewoners. Volgens hem hebben zij het niet makkelijk.
4: Want ik hoor toch best verhalen van Nederlanders die zeggen, ja, maar makkelijk, zit op een AZC, alles wordt betaald, je krijgt je eten. En als je hier met die mensen spreekt, het tegendeel is waar. Het is echt lastig. En ik vind dat we eigenlijk best veel meer respect zouden mogen hebben voor onze bewoners. En ook onze collega's hier op het AZC. Hoe we hiermee omgaan. Want dat hele wachten en de mentale kant, dat heeft natuurlijk impact. Dat is lastig. En ik denk dat Nederland zich dat wat beter zou moeten realiseren.
3: Maher komt uit Syrië en woont nu in het AZC. Ze verblijft met haar zoontje op een kleine kamer. Ze schreef een gedicht over het leven in het AZC.
5: We zijn aan de tafel van het wachten gezet. En onder ons zijn de gloeiende kolen van het wachten aangestoken. Jaren zijn wij hier. Iedere ochtend worden wij wakker zonder te weten. Zal vandaag een verblijfsvergunning komen? Een uitzettingsbesluit? Of opnieuw het nieuws van een incident?
3: Het lange wachten kan sommigen te veel worden, ziet Schwippert.
4: Nou, als ik het kort door de bocht zeg, het licht gaat een beetje uit. Je ziet dat mensen hier komen, stel vanuit Ter Apel. Ze hebben een lange reis gehad. Ze hebben veel moeilijkheden overwonnen. En ze komen dan hier en ze denken, nou, nu kan mijn toekomst beginnen. Nu ben ik klaar om hier aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, de meeste mensen zitten er ook zo in als ze hier komen. Die komen hier om een toekomst op te bouwen. Die komen hier om te werken. Die komen om hun familie te ondersteunen, whatever. En als het dan blijkt dat na een tijd dat allemaal toch best lastig is, dan zie je wel dat dat heeft impact op de mentale kant.
3: Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het meestal goed in het AZC, volgens Schwippert. Maar er zijn wel incidenten. Zo was afgelopen zomer een steekpartij. Zoiets heeft grote impact op werknemers en op bewoners. Maher schrijft daar ook over in haar gedicht.
5: Wij zijn vluchtelingen, ja. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik wijs geweld af. Ik wijs de chaos af. En ik wijs af dat misdaden worden gepleegd in naam van de vluchteling. Zoals onder jullie de goede en de slechte zijn, zo zijn zij ook onder ons. Veroordeel niet iedereen vanwege de schuld van één mens. Beoordeel ons als mensen.
3: Schwippert denkt dat er een belangrijke boodschap in zit.
4: Beoordeel ons als mensen. Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: Case manager Robert-Paul Schwippert van het COA was dat.

0: Houston, Texas van Ella Langley. Het is bijna kwart over zes.
1: Dus even kijken naar het weer. En Diana Woei is hier. Goedemorgen.
2: Een heel goedemorgen.
1: Wat hadden we een hoop wind.
2: Ja, die wind die kondigde de herfst aan. Want deze week begint officieel de astronomische herfst.
1: Aha.
2: Dat is 23 september dit jaar.
1: En betekent dat kou en regen en wind en hagel, dat soort ellende?
2: Nee. Het tegenovergestelde. We krijgen heerlijk nazomerweer. Een beetje rustig. Echt een verschil met afgelopen weekend. De wind is op de achtergrond, zeker vanochtend. Hooguit windkracht 2 tot 3 vanuit het westen. Nou, vanmiddag hooguit windkracht 4 op de grote meren vanuit het noordwesten. En dan hebben we daarmee te maken met een afwisseling van zon en wolkenvelden. De komende uren wat meer bewolking, maar later vanochtend komt de zon toch wel tevoorschijn. Nou, vanmiddag is het best wel fraai. Met een temperatuur van zo'n 19 graden is het vergelijkbaar qua temperatuur dan als afgelopen weekend.
1: Lekker.
2: Ja.
1: En vanavond?
2: Vanavond vrij helder, windstil. Vannacht mogelijk een enkele mistbank bij een minimumtemperatuur van een graad of 12. Nou, morgen een vergelijkbare dag, maar ik verwacht wel wat meer bewolking. De zon heeft het wat moeilijker. Toch komt ze er in de middag wel geregeld bij. Temperatuur vergelijkbaar en morgen is het vrijwel windstil.
1: Oké.
2: Ja.
1: En de dagen daarna?
2: Ja, dan begint woensdag dus die astronomische herfst. Dan hebben we te maken met veel bewolking en vooral in de middag af en toe een paar buien. Dat is dan de minst fraaie dag van de week, want donderdag en de dagen daarna, dan zien we de zon weer geregeld, blijft het droog, is het tamelijk rustig en richting het weekend wordt het warmer.
1: Dat ziet er goed uit.
2: Ja.
1: Mooi weer in het weekend is altijd lekker.
2: Ja, dat is heerlijk. En de temperaturen zijn dus hoger dan afgelopen weekend. Zo'n 21, 22 graden en het zonnetje erbij. Nou, heerlijk nazomerweer.
1: En betekent dat dan? Ja, inderdaad. En betekent dat dan ook iets goeds voor de dagen daarna?
2: Ja. Inderdaad. Ja, mijn collega meteorologen die hebben het al aangekondigd. Het weermodel houdt een hoger drukgebied boven Europa stand. En dat betekent vrij standvastig weer. Ook volgende week hebben we te maken met droog weer. En zelfs nog hogere temperaturen dan komend weekend.
3: Oh, lekker. Maar dan gaan we dan echt richting de 25?
2: Ja, mogelijk wel weer.
3: Fijn.
1: Och, ja. Nou, ik kijk er naar uit. Dankjewel, Diana.
2: Graag gedaan.
1: Gezinnen die het moeilijk hebben, koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt. Op die manier probeert Buurtgezinnen Zeewolde te voorkomen dat problemen in gezinnen in het dorp verergeren.
3: Volgens coördinator Nienke Plaket zijn er nog wel nieuwe gezinnen nodig om alle kinderen een plekje te kunnen geven.
4: Ja, ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen. Want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes. En ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
5: Gaat dat poppetje van de glijbaan af, Nijlen? Kijk, gaat die van de glijbaan?
6: Voor de dochter van Kimberly Katuin was een gelukkig plek. Maar dat geldt op dit moment dus niet voor alle kinderen. Ze vindt het verschrikkelijk dat momenteel niet alle kinderen hulp kunnen krijgen.
7: Ik merk zelf als alleenstaande moeder dat het echt een steuntje in de rug kan zijn. En vooral als het goed matcht. Je kan je kind zonder zorgen wel wegbrengen en je krijgt het hartstikke vrolijk terug. Dus.
5: Kijk of zij het ook kan. Nou, dat is ook al groot, hè? Ja. Waar zijn zijn oogjes?
6: Haar dochter Nijla krijgt hulp van de familie Holsema. Moeder Marijke hoopt dat er snel nieuwe gezinnen worden gevonden. Want ze merkt zelf dat het opvangen van een kind dat het thuis niet altijd makkelijk heeft voor beide partijen waardevol is.
8: Nou, het is voor ons eigenlijk wel een verrijking. Nijla voegt veel toe. Ik merk dat we allemaal echt wel gek op haar zijn ook. En ze geeft heel veel blijheid. Ze komt veel knuffeltjes halen. Het is gewoon een heel vrolijk meisje.
5: Wat heb je voor mooi, Saar? Heb jij een mooie camper? En heb jij mooi geschreven? Kijk, Nijla, Sarah heb geschreven.
6: Buurtgezinnen hoopt zo snel mogelijk nieuwe gezinnen te vinden. Volgens Nienke Plaket van de organisatie moeten gezinnen rekening houden met een paar kleine dingen.
4: Liefde komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel. En de liefde die je hebt en die je kan delen met meer kinderen. Wat ik hoor van steungezinnen is dat zij er ook wat uithalen. Dus we noemen het, grappig, je noemt het vraaggezin en steungezin. Maar er was een keer een steunmoeder die zei, maar wij kwamen ook wat vragen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus die steungezinnen die halen er ook heel veel uit. Die halen er ook gewoon een stukje voldoening uit en een stukje plezier. Soms een kindje wat er een soort van broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje bij krijgt. Dus het is, ja, het levert ook heel veel op.
8: Open? Kiekeboe!
1: Mooi initiatief. Zo dadelijk gaan we even kijken naar wat er allemaal buiten onze provincie gebeurt. We gaan onder andere naar Duitsland, want blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Daarover zometeen meer. Eerst is hier Eric Clapton, After Midnight.

0: Zeven minuten voor 6:30 is het. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft gelegen.
2: Het ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schoonreden. Het is een desaster.
1: Voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Het gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen.
0: Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
3: Collega's van forensische opsporing zijn hier. Er zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Nou, wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Er is nog niemand opgepakt voor die schietpartij in Roermond.
1: Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
4: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
1: De beste Nederlander was Daan Hole. Hij werd 9e. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het dumpen van afval wordt door veel Almeerders als grootste bron van overlast gezien. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente. Het afgelopen jaar kreeg hij ruim 65.000 meldingen over problemen in de leefomgeving. Een kwart ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Steudewijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. De inzet van afvalcoaches moet dat voorkomen. Deze mannen halen het afval op.
2: Het is mijn werk en ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
3: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Want als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem en wij ruimen het wel weer op.
1: Een motorboot is gistermiddag op het Markermeer in de problemen geraakt door een motorstoring. Dat was tussen Lelystad Haven en Almere. Op de boot zat een vader met zijn dochter en hij had de boot net een uur daarvoor gekocht. De boot sloeg op de basaltblokken van de Oostvaardersdijk. De KNRM heeft de opvarenden van boord gehaald en Rijkswaterstaat gaat de boot bergen. Het schip de Batavia is dit weekend veilig aangekomen in Amsterdam. De reconstructie van het VOC-schip voer zaterdag vanuit Lelystad over het Markermeer naar de hoofdstad. En daar wordt het de komende weken gerenoveerd. De Batavia kampt met houtrot. Volgende maand komt het schip terug op een ponton. In Lelystad komt de Batavia dan op de wal te staan. En de opening van de Lelybarak op het voormalige werkeiland Lelystad Haven is uitgesteld tot januari. Het houten gebouw is opgeknapt als expositieruimte. Woensdag, op de geboortedag van Cornelis Lely, zou de barak worden geopend. Maar Lely-expert Ed Voigt kwam er op het laatste moment achter dat hij 20.000 euro moet betalen voor gas en elektriciteit en voor beheer. Volgens Voigt is daar nooit eerder over gepraat en kan hij het zelf niet betalen. Na een gesprek met de wethouder wordt het bedrag nu een subsidie. De opening is uitgesteld naar 22 januari. Dat is de sterfdag van Lely. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en ook in onze gratis te downloaden app.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij haalde de kiesdrempel niet bij de deelstaatverkiezingen en dat is voor het eerst in de geschiedenis. De radicaalrechtse AfD is de grote winnaar. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Hij werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De toedracht is onbekend. De Russische parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij Verenigd Rusland. Die is gelieerd aan president Poetin. De uitslag stond op voorhand al vrijwel vast, omdat er geen echte oppositiepartijen meededen.
5: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor, vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
6: We hebben het goed gedaan. En als ik zeg we, dan, dan heeft Almere City FC gewonnen.
1: Ja, ik vind dat jij het ook geweldig goed hebt gedaan.
6: Ja, dank je. Het werd 1-0 tegen Heracles. Hoe die wedstrijd eraan toe ging en meer sport hoor je zo.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Eldorado van Drum Theater. Weet jij uit welk jaar dit komt?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Ja, ik heb afgelopen weekend, ik was dus met vrienden op Vlieland. Ja. En we hebben Hitster gedaan, dat spel.
1: Oh ja.
0: Nou, ik wist redelijk wat. Maar vooral de nieuwere, dat vond ik best lastig. Mm. Ja, het wordt steeds moeilijker om ze in periodes te plaatsen. Maar nou, dan gaan we deze even opzoeken.
1: Ik heb hem inmiddels opgezocht. Oh, 1986.
0: 86, ja. Oké. Okay. Ja, ik dacht dus iets jonger.
1: Ja. Mm. Ah, nou, weet je het voor de volgende keer?
0: Precies, ik ga hem onthouden.
1: We gaan het over de sport hebben. We beginnen met de Almere City FC. De ploeg won thuis met 1-0 van koploper Heracles. Die was de betere ploeg, maar door een doelpunt van Martin Wasinski 10 minuten voor tijd bleven de 3 punten in Almere. Hoewel het er lang niet naar uitzag, geloofde trainer Dasgir tijdens de wedstrijd in de overwinning.
2: Ook bij deze had ik het zien aankomen. Omdat het verdedigend gewoon heel goed stond. Ondanks dat ze hier en daar wat kansjes kregen. En ik wist ook dat na wissels, of na de spelers die we erin brengen, dat we de wedstrijd kunnen kantelen. En het was wel zo'n wedstrijd dat ja, beide kanten op kon. Dat was wel duidelijk. Maar dat is ook logisch als je tegen een top ploeg speelt. Dus ja, ik had het wel verwacht.
0: Kijk eens aan. Ook op de amateurveld werd gevoetbald. ASV Dronten en Unicum. Die opende het seizoen met een polderderby. Na 45 minuten stond Unicum op een 0-1 voorsprong. Nou, in de tweede helft bleef het lang behoorlijk spannend. Maar door een doelpunt in de slotfase won de ploeg uit Lelystad met 0-2. Trainer Karel Aventurin is de nieuwe trainer van Unicum. Nou, hij was tevreden met de eerste 3 punten.
3: Hey, ik moet zeggen, nog steeds. Ik blijf altijd kritisch. Vond ik dat we, ondanks dat we het bepaalde momenten heel goed uitvoerden, vond ik nog steeds dat er veel ruimte voor verbetering is. Omdat we sommige momenten best wel slordig. Dan willen we meteen voor het aanvallen gaan. Terwijl je soms iets meer mag doseren of een snellere kantwissel toepassen. Maar goed, we zijn in het begin van het seizoen en nog genoeg werk aan de winkel. Dus hartstikke blij met de 3 punten.
1: En nog meer voetbal, waar een jonge scheidsrechter ooit in de eredivisie wil gaan fluiten. De 15-jarige Quinten Uiterwijk uit Lelystad legt de lat hoog voor zichzelf. Hij wil als scheidsrechter het hoogste niveau halen. Hij beseft dat de weg lang is en dat het lastig is om daar te staan.
4: Ik ga ook veel wedstrijden nog moeten fluiten, veel omhoog moeten gaan, maar ik hoop te halen. Het is zo'n passie beetje wat ik voor het voetbal ook heb. Ik hou van voetbal sinds kleins en nu mijn vader is scheidsrechter geworden. En dat ga ik voortzetten. Ik fluit in voetbal in Amsterdam, een beetje daar zo, in Noord-Holland, jeugd. Maar daar heel veel trainers, die kunnen niet tegen dat ik zo jong ben. En dan gaan ze ook schreeuwen en zo. Maar uiteindelijk, als ze te ver gaan, dan gaan ze te ver, gaan ze met rood af. Dus.
5: En je houdt het onder controle?
4: Ja.
5: En hoe doe je dat dan?
4: Vooral rustig blijven, mezelf blijven. En ja, dat is het.
1: En zo is het. Meer kan je ook niet doen. Tot zover de sport uit Flevoland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Het is zo'n beetje 7:15. Zometeen hebben we wat zaken die gisteravond voorbij kwamen op radio en tv. Rutger is
1: ja, ik heb mijn mond vol.
0: Heerlijk van zijn ontbijt aan het genieten. Dat is heel belangrijk, want dat schiet er nog wel eens een beetje bij in natuurlijk. Want ja, als je zo vroeg begint en dan uitgebreid thuis de tijd nemen om te ontbijten. Ja, dat schiet er toch een beetje bij in. Maar lukt het inmiddels, Rutger? Om te vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben.
1: Zeker. We gaan het hebben over de Verenigde Naties. Na 10 jaar stopt de Portugese Guterres als secretaris-generaal. Nieuwsuur besteedde daar aandacht aan en daar hoor je zo meteen meer over.
0: Eerst muziek van London Beat. I've been thinking about you.

0: Bijna 7:10. London Beat hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Want na 10 jaar stopte Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger worden gekozen. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
2: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Nou, misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw. Maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste.
2: Het zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016... Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
3: Man of vrouw?
2: Man of vrouw.
0: Zou ze het zelf niet kunnen doen dan?
1: Ja, dat zat ik me ook af te vragen.
0: Ja.
1: Nou. Misschien is het een kleine opstapje al.
0: Ja, ze is al onder secretaris. Ja. Dat is 1 in 1 is 2, toch?
1: Lijkt mij wel.
0: Nou, dat hebben we ook weer geregeld voor ze. In Pauw en de Wit sprak Jelle Postma, directeur van Justice for Prosperity, over de uit de hand gelopen extreemrechtse betoging op het Malieveld zaterdag. Die betoging werd beëindigd door de ME vanwege aanhoudend geweld. Een van de groeperingen op het Malieveld was de NNB. Postma legt uit wat dat is voor groepering.
4: NNB, dat is een van de meest heftige nationaal-socialistische bewegingen die wij hebben. En degene die hier spreekt door de megafoon, die spreekt hier ook uit dat er op zoek moet worden gegaan naar journalisten, naar politici en dergelijke die het linkse gedachtegoed voorstaan.
0: Volgens Postma gaat het er niet om dat deze groep plotseling gegroeid is, maar vooral dat dergelijke groepen genormaliseerd zijn.
4: We zien ook bepaalde leden van politieke partijen zien we er doorheen lopen. Normaal is dat dan?
5: Wie liepen er doorheen
4: dan? Daar moeten we nog onderzoek naar doen, maar in ieder geval zit er direct en indirect de links naar bepaalde politieke partijen. Daar zullen we over gaan publiceren binnenkort.
6: Ik kan niet zeggen.
4: Ga ik nu niet zeggen, maar het belangrijkste is dat zo gewoon lijkt te worden. En daar moeten we met elkaar voor opletten.
1: In Bureau Buitenland, aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en China. Xi Jinping, de Chinese president, gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie, legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
7: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, manier informatie te delen, is het nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden. Want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
1: Er is veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op ontwikkelingen te remmen om veiligheid te kunnen waarborgen. Daar zit volgens Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de Verenigde Staten en China.
7: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
8: Ja.
7: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen.
8: Mm.
7: Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
1: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Dit is Flevoland.
1: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de 3 punten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook, ja, vooral hele mooie mensen.
0: En dit is ook Flevoland.
3: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
0: Dit is Flevoland.
4: Liefde, komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.

0: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: De gemeente Almere kreeg vorig jaar meer dan 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. De motorboot raakte gisteren op het Markermeer in de problemen. De eigenaar had de boot een uur daarvoor gekocht.
5: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
7: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
6: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende menno-sfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. Het CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
8: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus überzeugen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
6: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan het verkeer van de AWB. Er is één vertraging. De A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Elspeet. Ben je op dit moment een half uur langer onderweg. Er wordt geflitst op de A27 in Almere in de richting van Hilversum bij 108 en 112. En de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,3. Almeerders zijn het afval in hun stad helemaal zat. Volle containers en afvaldumpingen. Dat blijkt uit de vele meldingen die gedaan worden bij de gemeente. Maar er is meer aan de hand. Wat? Dat hoor je zo meteen.
4: En ook het AZC in Almere zit overvol. Hè, net als andere opvanglocaties in Nederland. Nou, dat heeft grote impact op de medewerkers en ook op de asielzoekers. Zometeen een reportage.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Geronimo van Shepherd. 7:11 is het alweer.
1: Afval, parkeerproblemen en overlast van personen. Bij de gemeente Almere kwamen vorig jaar meer dan 65.000 meldingen binnen. Het vaakst werd er geklaagd over volle containers en afvaldumpingen. Ruim een kwart van de meldingen ging daarover.
0: Nou, het blijft een groot probleem in de stad. Zowel vuilnismannen op straat als telefonisten in de meldkamer zijn de hele dag bezig om de boel een beetje netjes te houden.
2: Goedemorgen, gemeente Almere. U spreekt met Merel Vreenhaai. Waar kan ik u mee helpen?
3: In het callcenter van de gemeente Almere werken op dit moment, zo'n 15 mensen.
2: En dat gaat om een container.
3: En Duncan Wilms overziet die mensen hier vandaag.
4: De telefoontjes over afval komen zeker een hele hoop binnen. We werken voor alle bewoners. Dus niet alleen voor het afval, maar ook gewoon voor burgerzaken, belastingen, zorg.
3: De telefoon gaat eigenlijk altijd.
4: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
3: En boven jou zie ik dan een bord hangen waar allemaal tijden oplopen. Ja, ik zie één tijd van 8 minuut 51 en één van 5 minuut 43. Die zijn allebei rood, dus die mensen zijn te lang aan het wachten.
4: Die mensen zijn inderdaad langer aan het wachten. Dus de eerstvolgende prioriteit wordt ook dat deze mensen geholpen worden.
3: Nou, laten jullie snel weer aan je werk over. En dan gaan wij even kijken op straat bij de vuilnismannen die op die meldingen afkomen. Veel planken lagen hier, wat oude meubels. Een koelkast, en die staat er nog steeds, want die mogen ze niet meenemen volgens mij. In een bureaustoel, een dekbed. Richard, hoeveelste dumping was dit voor vandaag?
5: Voor vandaag was dit ongeveer de 5e à 6e dumping. We zijn ondertussen nu een kleine 1,5 uur zijn we bezig. En ik denk dat we aan gewicht misschien al een kilootje of 500 mee hebben.
3: En Peter, zo'n dumping als die we hier zagen liggen, is dat normaal? Is dit gemiddeld?
6: Nou, het hoort eigenlijk niet normaal te zijn natuurlijk, maar dit is wel ongeveer bijna de standaard geworden. Ja. Nee, dit is een kleine hoeveelheid.
3: Want Peter, mensen kunnen een afspraak maken om afval op te halen.
6: Ja, klopt.
3: Maar dit was geen afspraak, hè? Dit was een
6: dumping. Dit was geen afspraak, dit was echt een dumping. Ja. Misschien weten ze het niet dat ze een afspraak kunnen maken, maar als je op de site van de gemeente kijkt, dan kom je er vanzelf achter dat je een afspraak kunt maken. En dat is heel makkelijk eigenlijk. Het is alleen, de mensen moeten dan wachten. Meestal zo rond een uur of 3-4 weken. Mensen hebben geen geduld wat dat betreft. Dus dan hebben ze zoiets van, ja, we hebben het weekend hebben opgeruimd, dus willen het nu kwijt.
7: Auto voor rechts. 2.
6: En dan ligt weer genoeg. Ja.
5: Het is mijn werk. En ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
6: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Want als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem. En wij ruimen dat wel weer op.
3: Ja, ja, maar jullie doen dat wel. Want als ik iets op straat gooi, ja, vroeg of laat, komen jullie het toch halen?
6: Ja, we komen het toch halen. Want als je dat liggen, dan wordt het alleen maar erger. Dat ligt toch al, dus ik gooi het er ook wel bij. Ja, dus het moet wel weggehaald worden natuurlijk.
3: Wat is er leuk aan dit werk?
6: Ja.
5: De afwisseling.
6: De afwisseling, ja.
5: Ik denk dat de afwisseling en de collega's nog het leukste zijn.
6: Ja, ja. Wat ik het leukste vind, dat is eigenlijk de bankstellen, de grote kasten, het gekraak. Ja, ik denk dat toch dat kleine kind in een boven komt van dingen kapot maken, slopen.
5: Je mag met
6: slopen.
5: Spullen van een ander gooien.
6: Ja, een kast slopen, ja, dat is het leukste wat er is. Ja. En dat doet dat ding.
1: Ja, dat is wel satisfying, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. En ze waren nog lekker aan het fluiten. Dus ze hebben echt wel oprecht plezier in hun werk.
1: Het verslag was van Ruben den Harder. Laten we eens even gaan kijken naar het weer, Diana Boei. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Wat voor ochtend wordt het?
8: Nou, als je nu naar buiten kijkt, kunnen we de zon mogelijk zien opkomen. Als je de gordijnen open doet. Het is al licht en een mooie ochtend. Het is namelijk rustig. Op het moment is het zo'n 13, 14 graden. Vanmiddag hooguit windkracht 3 of 4 op de meren. Dus een heel verschil met afgelopen weekend. Toen het toch echt behoorlijk winderig was. En de temperatuur is wel vergelijkbaar, zo'n 18 à 19 graden. En dat met geregeld zonneschijn, dus het wordt een aardige nazomerdag.
1: Oké, en wat wordt het vanavond en vannacht?
8: Ja, dan hebben we vrij helder weer. De temperatuur daalt net als afgelopen nacht naar een graad of 12. Dus het wordt tamelijk fris en is dus rustig. Er kunnen een paar mistbanken ontstaan, want de lucht is erg vochtig. Nou, morgen hebben we een vergelijkbare dag met vandaag. Misschien wel wat meer bewolking in de ochtenduren. Dus het duurt wel eventjes voordat de zon tevoorschijn komt. Maar het blijft wel droog. droog. Temperaturen zijn vergelijkbaar. Het is wel vrijwel windstil. Ja, dat rustige weer wordt veroorzaakt door een hoge drukgebied. Daar profiteren we ook donderdag en de dagen daarna van. Maar woensdag, als de meteorologische herfst start, dan hebben we te maken met overwegend veel bewolking. En vooral in de middag kunnen een paar buien voorkomen. Ja, dat is dan de minst fraaie dag. Want zoals gezegd, donderdag en de dagen daarna weer hoge barometerstanden. Met droog weer en oplopende temperaturen.
1: Kijk, goede berichten. Dankjewel, Diana.

0: Oh My Soul van Bruno Mars. Bijna 20 minuten over 7 is het.
1: Noodopvanglocaties en asielzoekerscentra zitten overvol. Zo ook het AZC in Almere. Volgens locatiemanager Marius Mulder staat alles een beetje stil.
0: Ja, er is volgens hem geen goede doorstroming. En dat heeft veel effect op het personeel en ook op de asielzoekers.
2: Ja, mensen zitten hier soms jaren te wachten. Of op de procedure dat die afgerond is. Dus dat ze dan weten of ze in Nederland kunnen blijven of niet. Of dat als ze statushouder zijn, dat ze dus heel erg lang zitten te wachten op woonruimte. En dat hele proces, dat kan echt jaren in beslag nemen. En die enorme wachttijden, dat doet iets met iemand. Ik bedoel, als ik ergens lang op moet wachten, doet dat ook iets met mij. Dan raak ik ook gefrustreerd. Ik denk dat dat een hele natuurlijke en menselijke reactie is. En onze bewoners die hier toch onder best wel wat ingewikkelde omstandigheden met elkaar moeten leven, daar kan dat nog wat extra op drukken.
3: Case-manager Robert-Paul Schwippert spreekt dagelijks met bewoners. Volgens hem hebben zij het niet makkelijk.
4: Want ik hoor toch best verhalen van Nederlanders die zeggen, ja, maar makkelijk, zit op een AZC, alles wordt betaald, je krijgt je eten. En als je hier met die mensen spreekt, het tegendeel is waar. Het is echt lastig. En ik vind dat we eigenlijk best veel meer respect zouden mogen hebben voor onze bewoners. En ook onze collega's hier op het AZC, hoe we hiermee omgaan. Want dat hele wachten en de mentale kant, dat heeft natuurlijk impact. Dat is lastig. En ik denk dat Nederland zich dat wat beter zou moeten realiseren.
3: Maher komt uit Syrië en woont nu in het AZC. Ze verblijft met haar zoontje op een kleine kamer. Ze schreef een gedicht over het leven in het AZC.
5: We zijn aan de tafel van het wachten gezet. En onder ons zijn de gloeiende kolen van het wachten aangestoken. Jaren zijn we hier. Iedere ochtend worden wij wakker zonder te weten. Zal vandaag een verblijfsvergunning komen, een uitzettingsbesluit of opnieuw het nieuws van een incident?
3: Het lange wachten kan sommigen te veel worden, ziet Schwippert.
4: Nou, als ik het heel kort door de bocht zeg, het licht gaat een beetje uit. Je ziet dat mensen hier komen, stel vanuit Ter Apel, ze hebben een lange reis gehad, ze hebben veel moeilijkheden overwonnen. En ze komen dan hier en ze denken, nou, nu kan mijn toekomst beginnen. Nu ben ik klaar om hier aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, de meeste mensen zitten er ook zo in als ze hier komen. Die komen hier om een toekomst op te bouwen. Die komen hier om te werken. Die komen om hun familie te ondersteunen, whatever. En als het dan blijkt dat na een tijd dat allemaal toch best lastig is, dan zie je wel dat dat heeft impact op de mentale kant.
3: Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het meestal goed in het AZC, volgens Schwippert. Maar er zijn wel incidenten. Zo was afgelopen zomer een steekpartij. Zoiets heeft grote impact op werknemers en op bewoners. Maher schrijft daar ook over in haar gedicht.
5: Wij zijn vluchtelingen, ja. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik wijs geweld af. Ik wijs de chaos af. En ik wijs af dat misdaden worden gepleegd in naam van de vluchteling. Zoals onder jullie de goede en de slechte zijn, zo zijn zij ook onder ons. Veroordeel niet iedereen vanwege de schuld van één mens. Beoordeel ons als mensen.
3: Schwippert denkt dat er een belangrijke boodschap in zit.
4: Beoordeel ons als mensen. Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: Dat was case manager Robert-Paul Schwippert van het COA. De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. Zo dadelijk hoor je hoe erg het eraan toe is.

0: Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Wat bericht uit binnen- en buitenland dan?
1: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak? Onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
2: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
1: En dat zijn types als Andrew Tate. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
0: De AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait, heeft het mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten.
3: Ah, het is gewoon... Eigenlijk zijn we allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen. Allemaal lekker gek verkleed.
4: Zijn jullie hier dan ook echt voor het darten?
5: Nee. We komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
6: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
7: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
0: Wij vieren feest, met veel geschreeuw dus.
1: Ja, vooral die eerste man.
0: Ja, ontzettend. Nou, dan hoef ik ook niet te vertellen wie er heeft gewonnen, toch?
1: Nee hoor. Na ruim 50 jaar stopt Paul Hane als stem van Bert uit Sesamstraat. En dat was best wel even een momentje gisteren.
8: Na de dood van Wim D. Schippers op 10 juni afgelopen jaar... Hij was de stem van Ernie en ik ben altijd de stem van Bert geweest... heb ik besloten... om ook te stoppen met de nasynchronisatie van Bert. Ja, denk ik van, ja, dan komt er een nieuwe Ernie. En dan denk ik van, ja, maar dit is niet mijn Ernie.
9: Hé, hey Bert, word wakker, Bert.
10: Waar ben je nou, Ernie? Ik mis je.
1: Oh, wat heerlijk om te horen. Ja, ik snap het wel dat dat inderdaad niet voelt als zijn Ernie. Ook de stem van Grover wordt een andere. Aanleiding om te stoppen is het overlijden van zijn collega en vriend Wim T. Schippers, die de stem van Ernie was. Na al die jaren wil Paul Hane een nieuw talent een kans geven. En ook is hij betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe stem.
0: Is dat voor jou?
1: Dat zou ik heel leuk vinden.
0: Ja, ik denk dat je het ook wel zou kunnen, hoor.
11: Ja. Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen... of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act... en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
12: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
14: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
17: Zijn jij nou 200 euro?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
19: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
20: Begon jouw dag met ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
23: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
24: Dit is Flevo.
2: Flevoland met het regionieuws.
0: De gemeente Almere kreeg vorig jaar ruim 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. Een kwart ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. En deze mannen halen de troep op.
3: Het is mijn werk en ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
4: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Want als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem en wij ruimen het wel weer op.
0: Een motorboot is gistermiddag op het Markermeer in de problemen geraakt door een motorstoring. Dat was tussen Lelystadhaven en Almere. Op de boot zat een vader met zijn dochter. Hij had de boot net een uur daarvoor gekocht. De boot sloeg op de basaltblokken van de Oostvaardersdijk. De KNRM heeft de opvarende van boord gehaald en Rijkswaterstaat gaat de boot bergen. Het schip de Batavia is dit weekend veilig aangekomen in Amsterdam. De reconstructie van het VOC-schip voer zaterdag vanuit Lelystad over het Markermeer naar de hoofdstad. En daar wordt het de komende weken gerenoveerd. De Batavia kampt met houtrot. Volgende maand komt het schip terug op een ponton. In Lelystad komt de Batavia dan op de wal te staan. En de opening van de Lelybarak op het voormalige werkeiland Lelystadhaven is uitgesteld tot januari. Het houten gebouw is opgeknapt als expositieruimte. Woensdag, op de geboortedag van Cornelis Lely, zou de barak worden geopend. Maar Lely-expert Ed Voigt kwam er op het laatste moment achter dat hij 20.000 euro moet betalen voor gas en elektriciteit en voor beheer. Nou, volgens Voigt is daar nooit eerder over gesproken en kan hij het zelf niet betalen. Na gesprek met de wethouder wordt dat bedrag nu een subsidie. De opening is uitgesteld naar 22 januari. Dat is de sterfdag van Lely. Meer nieuws op Web en App.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement.
24: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor, vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst vrije dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
1: Dankjewel Diana. Het verkeer dan van de ANWB. De A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Ben je dik 10 minuten langer onderweg. De A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en afrit Elspeet 5 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek 5 minuten. De N50 ook, maar dan de andere kant op. Voor Kampen dus een kwartier vertraging daar. En de N309 Dronten Epe tussen de N308 en afrit Heerde ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Er wordt geflitst op de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij hectometerpaal 69,3. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. Ik zat gisteren te luisteren naar het programma Adres Onbekend hier bij Omroep Flevoland. Mm-hmm. En ik hoorde zo'n mooi succesverhaal. Zometeen hoor je welk verhaal dat is.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: De Jackson 5. I want you back. 20 minuten voor 8 is het.
1: Het was een bijzondere ontmoeting gistermiddag in Adres Onbekend, het radioprogramma dat bij ons te beluisteren is. Ton woont al 60 jaar in Canada, maar hij groeide op in Nederland. En vanuit Canada was Ton op zoek naar zijn Nederlandse jeugdvriend Henny.
0: Ja, die bleek na een rondreis via Lelystad en Rutte nu in Emmeloord te wonen. Na een zoektocht met hulp van het programma Adres Onbekend kregen de twee elkaar na 60 jaar weer aan de telefoon.
2: Fijne knul. Wat leuk om het allemaal te horen. Ik ben helemaal sprakeloos. Erg leuk om je te horen en te zien.
3: Ja, want volgend jaar wordt hij 80 en dan komt hij naar Nederland.
2: Ja, maar ik word volgend jaar ook 80.
3: Nou, kun je het samen vieren.
2: God, wat leuk.
4: Oké, zo.
2: Ja.
4: Zo, Henny, ik kom volgend jaar, kom ik voor 2 maanden naar Holland toe. En de eerste, de 2 maanden zijn november en december.
2: Oké.
4: Zo, we gaan samen jouw verjaardag. Onze 80ste verjaardag.
3: Het is toch ook wat?
4: Die ouderwetse manier.
2: Ja, dat zou leuk zijn.
3: Had je hier ooit nog op gerekend om te horen vanuit Canada?
2: Nee.
1: Ach, wat geweld, is dat toch heerlijk, hè?
0: Ja, en een fantastisch accent ook, hè?
1: Absoluut.
0: Ja, heerlijk.
1: Ja, ik kom naar Holland. Ja. Ton en Henny waren dat in het programma Adres Onbekend. Elke zondagmiddag te horen hier bij Omroep Flevoland. Het heeft ons wat belkosten gekost, maar daar hebben we het graag voor over natuurlijk.
0: Somio is dit. Feels, part 2.

0: Crazy Lost Frequencies. We gaan nog eens even kijken naar wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Ja, in Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Na 10 jaar stopt de Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger gekozen worden. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
2: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Ja, misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw. Maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste. Het
2: zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016. Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
3: Man of vrouw?
2: Man of vrouw.
0: In Pauw en de Wit sprak Jelle Postma, hij is directeur van Justice for Prosperity, over de uit de hand gelopen extreemrechtse betoging op het Malieveld zaterdag. Nou, die betoging werd beëindigd door de ME vanwege aanhoudend geweld. Een van de groeperingen op het Malieveld was de NNB. En Postma legt uit wat dat voor groepering is.
4: NNB, dat is een van de, ja, de meest heftige nationaal-socialistische bewegingen die wij hebben. En degene die hier spreekt door de megafoon, die spreekt hier ook uit dat er op zoek moet worden gegaan naar journalisten, naar politici en dergelijke, die het linkse gedachtegoed voorstaan.
0: Volgens Postma gaat het er niet om dat deze groep plotseling gegroeid is, maar vooral dat dergelijke groepen genormaliseerd zijn.
4: We zien ook bepaalde leden van politieke partijen zien we er doorheen lopen. Normaal...
5: Wie liepen er doorheen dan?
4: Daar moeten we nog onderzoek naar doen, maar in ieder geval zit er direct en indirect links naar bepaalde politieke partijen. Daar zullen we over gaan publiceren binnenkort.
6: Ik kan niet zeggen
4: Dat ga ik nu niet zeggen, maar het belangrijke is dat, dat het zo gewoon lijkt te worden. En daar moeten we met elkaar voor opletten.
1: In Bureau Buitenland was er aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en China. Xi Jinping, de Chinese president, gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen, expert geopolitiek en technologie, legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
7: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, manier informatie te delen, is nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden. Want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt de radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
1: En er is veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op ontwikkelingen te remmen om veiligheid te kunnen waarborgen. En daar zit volgens Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de Verenigde Staten en China.
7: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
8: Ja.
7: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen.
8: Mm.
7: Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
1: En dat was gisteravond op radio en tv. Zometeen incognito, Jocelyn Brown, Always There. Maar eerst is hier Elvis Costello en Oliver's Army in Flevoland is wakker.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de 3 punten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook, ja, vooral hele mooie mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
2: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
1: Dit is Flevoland.
4: Liefde, kom erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
6: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Almere kreeg vorig jaar meer dan 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. En de coördinatoren van Buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
11: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
10: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaalrechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen.

0: Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner vier titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
1: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het verkeer dan van de ANWB. De A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Daar ben je op dit moment 10 minuten langer onderweg. Ook vertraging op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Wezep en afrit Elspeet. Een kwartier daar. De N50 Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen. 10 minuten. En de N305 tot slot Dronten richting Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. Daar ben je op dit moment 5 minuten langer onderweg. Dan wordt er nog geflitst op de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,3. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. Het AZC in Almere zit overvol, net als alle andere opvanglocaties in ons land. En dat heeft een grote impact op de medewerkers en de asielzoekers. Daarover hoor je zo meteen meer in een reportage.
3: En woon je in Zeewolde en zou je graag met je gezin iets voor een ander gezin willen betekenen dat het zwaar heeft? Nou, dan kun je naar Buurtgezinnen Zeewolde. Wat dat is, dat hoor je zo meteen.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
16: Flevoland is wakker

0: Austin van Dasha, 7:08. Goedemorgen, Flevoland is wakker.
1: Noodopvanglocaties en asielzoekerscentra zitten overvol. Zo ook het AZC in Almere.
0: Volgens de locatiemanager, dat is Marius Mulder, ja, staat eigenlijk alles een beetje stil. Er is volgens hem geen goede doorstroming. En dat heeft heel veel effect op het personeel en op de asielzoekers.
2: Mensen zitten hier soms jaren te wachten of op de procedure dat die afgerond is. Dus dat ze dan weten of ze in Nederland kunnen blijven of niet. Of dat als ze statushouder zijn, dat ze dus heel erg lang zitten te wachten op woonruimte. En dat hele proces, dat kan echt jaren in beslag nemen. En die enorme wachttijden, dat doet iets met iemand. Ik bedoel, als ik ergens lang op moet wachten, doet dat ook iets met mij. Dan raak ik ook gefrustreerd. Ik denk dat dat een hele natuurlijke en menselijke reactie is. En onze bewoners die hier toch onder best wel wat ingewikkelde omstandigheden met elkaar moeten leven, daar kan dat nog wat extra op drukken.
3: Case-manager Robert-Paul Schwippert spreekt dagelijks met bewoners. Volgens hem hebben zij het niet makkelijk.
4: Want ik hoor toch best verhalen van Nederlanders die zeggen, ja, maar makkelijk, zit op een AZC, alles wordt betaald, je krijgt je eten. En als je hier met die mensen spreekt, het tegendeel is waar. Het is echt lastig. En ik vind dat we eigenlijk best veel meer respect zouden mogen hebben voor onze bewoners. En ook onze collega's hier op het AZC. Hoe we hiermee omgaan. Want dat hele wachten en de mentale kant, dat heeft natuurlijk impact. Dat is lastig. En ik denk dat Nederland zich dat wat beter zou moeten realiseren.
3: Maher komt uit Syrië en woont nu in het AZC. Ze verblijft met haar zoontje op een kleine kamer. Ze schreef een gedicht over het leven in het AZC.
5: We zijn aan de tafel van het wachten gezet. En onder ons zijn de gloeiende kolen van het wachten aangestoken. Jaren zijn we hier. Iedere ochtend worden wij wakker zonder te weten. Zal vandaag een verblijfsvergunning komen? Een uitzettingsbesluit? Of opnieuw het nieuws van een incident?
3: Het lange wachten kan sommigen te veel worden, ziet Schwippert.
4: Nou, als ik het kort door de bocht zeg, het licht gaat een beetje uit. Je ziet dat mensen hier komen, stel vanuit Ter Apel. Ze hebben een lange reis gehad. Ze hebben veel moeilijkheden overwonnen. En ze komen dan hier en ze denken, nou, nu kan mijn toekomst beginnen. Nu ben ik klaar om hier aan de slag te gaan. En ik moet zeggen, de meeste mensen zitten er ook zo in als ze hier komen. Die komen hier om een toekomst op te bouwen. Die komen hier om te werken. Die komen om hun familie te ondersteunen, whatever. En als het dan blijkt dat na een tijd dat allemaal toch best lastig is, dan zie je wel dat dat heeft impact op de mentale kant.
3: Ondanks de moeilijke omstandigheden gaat het meestal goed in het AZC, volgens Schwippert. Maar er zijn wel incidenten. Zo was afgelopen zomer een steekpartij. Zoiets heeft grote impact op werknemers en op bewoners. Maher schrijft daar ook over in haar gedicht.
5: Wij zijn vluchtelingen, ja. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ik wijs geweld af. Ik wijs de chaos af. En ik wijs af dat misdaden worden gepleegd in naam van de vluchteling. Zoals onder jullie de goede en de slechte zijn, zo zijn zij ook onder ons. Veroordeel niet iedereen vanwege de schuld van één mens. Beoordeel ons als mensen.
3: Schwippert denkt dat er een belangrijke boodschap in zit.
4: Beoordeel ons als mensen. Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: Dat is zeker een hele mooie oproep. Case manager Robert-Paul Schwippert van het COA was dat.

0: The Fever Dream van Alex Warren.
1: Eens even kijken of het weer ook een koortsdroom gaat worden. Ik denk het niet, Diana Woei. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Nou, niet. Als je richting de herfst wil gaan, dan wordt het misschien wel een koortsdroom.
1: Ja?
2: Ja, want het wordt een beetje nazomers. Ja, je merkt het nu buiten al, het is rustig. De zon die schijnt toch wel op veel plaatsen. Er zijn ook wel wat hoge wolkensluiers. Het is nu zo'n 13, 14 graden. Nou, vanmiddag vergelijkbare temperatuur met afgelopen weekend. 19 graden. En dat met geregeld zon en niet al te veel wind doet het een beetje nog als een zomertje denken.
1: Okay.
2: Ja, en ook de rest van de week hebben we te maken met een hoge drukgebied. En dat levert toch wel vrij rustige omstandigheden op. Dus heel anders dan afgelopen weekend met die wind. Ja, morgen een rustige dag. Mogelijk wat mistbanken in de ochtenduren. Maar verder, smiddags ook wel wat zonneschijn. Iets meer bewolking dan vandaag in de ochtenduren, maar het blijft zo goed als droog. Dan hebben we woensdag de minst vrije dag van de week. Ja, dan begint officieel de herfst. Dan staat de zon precies boven de evenaar en duren dag en nacht even lang. Maar ja, dan hebben we juist te maken met overwegend veel bewolking en vooral in de middag een paar buien. Maar daarna dan keert het rustige weer terug met geregeld zonneschijn. Temperaturen eerst rond de normale waarde van zo'n 18, 19 graden. Maar richting het weekend wordt het weer warmer.
1: En daarna gaan we weer richting de tropische temperaturen?
2: Ja, dat zou zelfs een hele mooie nazomer kunnen worden. Ja, 25 graden sluit ik voor begin volgende week niet geheel uit. Dus wat dat betreft, als je van lekker nazomer weer houdt, dan zit je deze week wel goed, behalve dan op de woensdag.
3: Nou, wie zou daar nou niet van houden?
1: Nou, Diana. Want Diana die houdt van volgens mij onstuimig.
2: Ik vond het helemaal niet erg hoor, afgelopen weekend.
3: Dat krijgen we ook wel, toch?
2: Ja, dat
3: wat later dan?
2: Wat later, ja. Ik zat altijd uit te kijken naar de eerste herfststorm, maar dat ging niet door. Dus dat wordt iedere keer vooruitgeschoven. Nu hebben we een hoge drukgebied dat het weer gaat bepalen. Dus rustig na zomerweer.
1: Nou, lekker. Dankjewel. Gezinnen die het moeilijk hebben koppelen aan een stabiel steungezin in de buurt. Op die manier probeert buurtgezinnen Zeewolde te voorkomen dat problemen in gezinnen in het dorp verergeren.
4: Volgens coördinator Nienke Plaket zijn er nog wel nieuwe gezinnen nodig om alle kinderen een plekje te kunnen geven.
5: Ja, ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen, want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes. En ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
6: Gaat het poppetje van de glijbaan af, Nijlen? Kijk, gaat hij van de glijbaan?
7: Voor de dochter van Kimberly Katuin was een gelukkig plek. Maar dat geldt op dit moment dus niet voor alle kinderen. Ze vindt het verschrikkelijk dat momenteel niet alle kinderen hulp kunnen krijgen.
8: Ik merk zelf als alleenstaande moeder dat het echt een steuntje in de rug kan zijn. En vooral als het goed matcht. Je kan je kind zonder zorgen wel wegbrengen en je krijgt er hartstikke vrolijk terug. Dus.
9: Kijk of zij het ook kan. Nou, dat is ook al groot, hè? Ja. Waar zijn zijn oogjes?
7: Haar dochter Nijla krijgt hulp van de familie Holsema. Moeder Marijke hoopt dat er snel nieuwe gezinnen worden gevonden. Want ze merkt zelf dat het opvangen van een kind dat het thuis niet altijd makkelijk heeft voor beide partijen waardevol is.
10: Nou, het is voor ons eigenlijk wel een verrijking. Nijla voegt veel toe. Ik merk dat we allemaal echt wel gek op haar zijn ook. En ze geeft heel veel blijheid. Ze komt veel knuffeltjes halen. Het is gewoon een heel vrolijk meisje. Wat heb je voor mooi, Saar? Heb jij een mooie camper? En heb jij mooi geschreven? Kijk, Nijla, Sarah heb geschreven.
7: Buurtgezinnen hoopt zo snel mogelijk nieuwe gezinnen te vinden. Volgens Nienke Plaket van de organisatie moet een gezin rekening houden met een paar kleine dingen.
5: Liefde komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel. En de liefde die je hebt en die je kan delen met meer kinderen. Wat ik hoor van steungezinnen is dat zij er ook wat uithalen. Dus we noemen het, grappig, je noemt het vraaggezin en steungezin. Maar er was een keer een steunmoeder die zei, maar wij kwamen ook wat vragen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus die steungezinnen die halen er ook heel veel uit. Die halen er ook gewoon een stukje voldoening uit en een stukje plezier. Soms een kindje wat er een soort van broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje bij krijgt. Dus het is, ja, het levert ook heel veel op.
6: Open? Kiekeboe!
3: Ja,
4: Zo zijn er dus nog heel wat gezinnen nodig. Het is 19 minuten over 8. Zometeen hebben we wat berichten van buiten deze provincie.
1: Ja, de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen helemaal op zijn kop vanwege het darten, de World Series of Darts. En ja, er is goed feest gevierd. Dat hoor je zo dadelijk wel in een kleine bijdrage.
4: Boys Town Gang, ain't no mountain high enough.

0: Boy Sound Gang en Ain't No Mountain High Enough in Flevoland is wakker. De berichten van buiten onze provincie. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. AfD kreeg 38,2% van de stemmen. En de CDU van bondskanselier Merz wist voor het eerst in de geschiedenis niet de kiesdrempel van 5% te halen. Ongekend, zegt NOS-correspondent Gien Balduc.
1: De CDU als grote volkspartij met grote staatsmannen en staatsvrouwen in de geschiedenis, zoals Adenauer, Kohl, Merkel. Ja, die was gewoon altijd in iedere deelstaatparlement met minstens 10-15% vertegenwoordigd. En dat je dan nu, juist ook in de deelstaat waar Merkel politiek gezien vandaan komt, niet eens die kiesdrempel kan halen. Ja, dat zal zeker ook onrust in de partij gaan veroorzaken de komende dagen.
2: De acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. Dat komt onder andere door influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
3: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
2: Ja, en dan heb je het bijvoorbeeld over types als Andrew Tate. Nou, om deze trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en ook op school te hebben over zaken als homoseksualiteit. Maar ja, als er thuis wordt gezegd van homo's zijn vies, even heel plat gezegd, dan schiet het niet hard op natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
2: Dus ik denk niet dat je het alleen maar op politici kunt gooien. En types als Andrew Tate. Ik denk dat er thuis ook wel heel veel gebeurt.
0: Goed punt.
2: Ja.
0: De AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien gaat, die heeft het mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten.
4: Ah, het is gewoon... Eigenlijk zijn we allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen. Allemaal lekker gek verkleed.
5: Zijn jullie hier dan ook echt voor het darten?
6: Nee, we komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
7: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
8: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
2: Ja, ik hou hiervan. Kom je voor het darten? Nee.
0: Mooi, hè?
2: Ja, ik vind dat geweldig grappig.
0: Ja. En er zijn nog meer winnaars. Nederland is weer een wereldkampioen rijker. Maartje van der Meer uit Delft was in Spanje het sterkste op, jawel, het WK puzzelen. Ze zetten in Valladolid de snelste tijd neer.
9: 27:58
0: voor
9: Maartje van der Meer from the Netherlands.
0: Maartje van der Meer.
2: Ja,
0: Maartje van der Meer puzzelde zich in 27 minuten en 58 seconden naar een wereldtitel puzzelen. Leverde haar een beker en €2000 op. Bij de duo-wedstrijd werd ze vierde en won ze, wat denk je?
2: Een puzzel.
0: Ja.
2: Ja. Ik vraag me nog wel af, 27 minuten en 58 seconden. WK, hoeveel stukjes zouden dat dan geweest zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ik bedoel, ja, als 6 stukjes zijn, dan zou ik het ook nog wel kunnen.
0: Ja. Ik denk het niet.
2: Nee, ik denk het niet. Nee,
0: de
2: Rembrandt.
0: Dan zou die slecht zijn met die tijd, hoor. Dat is niet best.

0: beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Zoekt een relatie.
8: Perfectionistisch.
7: Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: De gemeente Almere kreeg vorig jaar ruim 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. Een kwart ging over illegaal gestort afval. Vooral in de Stedenwijk, de Filmwijk en de Literatuurwijk wordt veel afval gedumpt. En deze mannen halen de troep op.
12: Het is mijn werk en ik haal er ook plezier uit mijn werk. Maar het is eigenlijk onbeschoft dat de mensen het buiten op straat laten liggen. En ja, ze gooien het er maar gewoon bij.
13: Ze denken er te makkelijk over, denk ik. Want als ik het maar kwijt ben, is het mijn probleem niet meer. Ja, dan wordt het ons probleem en wij ruimen dat wel weer op.
11: De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. Het project loopt nu 2,5 jaar. Gezinnen in Zeewolde die het moeilijk hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Het is coördinator Nienke Plaket.
14: Ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen. Want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes. En ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
11: De afslag Almere-Oostvaarders op de A6 en een deel van de buitenring zijn vanaf 9 uur vanochtend, over een half uurtje dus, helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg. Die rotonde krijgt nieuw asfalt. Er wordt een doorsteek verwijderd in de middenberm. Het werk moet donderdagmiddag klaar zijn.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Het CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. In Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand.
16: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor. Vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
17: Het verkeer dan van de ANWB. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden Westen en knooppunt Watergraafsmeer. Daar ben je bijna een kwartier langer onderweg op dit moment. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen de N305 en Harderwijk 10 minuten. En de N305 Dronten richting Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 10 minuten vertraging. Dan nog even naar de A6 Emmeloord richting Muiden tussen Lelystad-Noord en Almere-Oostvaarders. Ook bijna 10 minuten. En de N707 Zeewolde-Harderwijk tussen Zeewolde en de N302 een kwartier vertraging. Sta je ergens anders in de file, dan duurt die korter dan 7 minuten. Dan wordt er nog geflitst op de A6 in Lelystad in de richting van Muidenberg bij 69,1. Jol 23 in Lelystad, daar wordt ook gecontroleerd op snelheid in beide richtingen. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,5. Heb je nou nog een andere gezien, dan kun je melden in de app van Flitsmeister. En het is Wereld Alzheimerdag vandaag. En daar wordt zo dadelijk aandacht besteed hier in Flevoland is wakker.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Robert Cray, Don't Be Afraid of the Dark. Het is 9:20 op deze maandag, de 21ste september. En dan gaan we naar de dag van vandaag, want het is vandaag Wereld Alzheimerdag. En morgen is in de bibliotheek van Lelystad een lezing daarover.
1: Die lezingen die worden gegeven door Wendela Erbrink uit Biddinghuizen. Ze is netwerkregisseur en adviseur dementie netwerken. En vroeger was ze case manager. Goedemorgen, Wendela.
2: Ja, goedemorgen.
1: Er zijn steeds meer mensen met dementie. Heb jij het dan ook steeds drukker?
2: Ja, goede vraag. Nee, dat is zeker zo. Het is inderdaad natuurlijk een enorm groeiend aantal. En dat is lastig, dat is moeilijk, zeg maar, voor de maatschappij. Het is ook vooral heel verdrietig voor de mensen zelf en de naasten. Maar het geeft ook inderdaad een maatschappelijk probleem. En ja, daardoor heb ik wel meer werk, dat is waar.
0: Ja, bij de aankondiging van je lezing, Wendela, staat dat we nu anders kijken naar mensen met dementie. Op wat voor manier dan?
2: Ja, nou, gelukkig wel, zou ik willen zeggen. Mensen met dementie werden nog niet zo heel erg lang geleden, 10, 15 jaar geleden, ja, eigenlijk alleen als patiënt gezien, als persoon met een ziekte. Terwijl ze natuurlijk veel meer zijn dan dat. Hè. Met dementie zul je moeten leven een aantal jaren. En in dat leven is er meer dan het hebben van dementie. Je bent moeder of vader of buurvrouw of wat dan ook. Allerlei rollen die je kunt hebben in het leven. Dat gaat gewoon door. Je hobby's voor zover mogelijk gaan door. En gelukkig wordt dat steeds meer gezien. Hè, dat we de mens achter de ziekte moeten zien. Zo wordt het dan zo mooi gezegd. Dus mensen zijn niet alleen maar ziek of dementerend. Met een beetje een jeukwoord wat mij betreft. Mm-hmm. Maar leven met een ziekte. En gelukkig wordt dat steeds meer gezien. Dat belangrijk is dat we ook mensen mee laten doen. Met van alles wat er in de maatschappij gaande is. Dat mensen hun talenten ook nog in kunnen zetten. Misschien nog vrijwilligerswerk kunnen doen. Als het werk niet meer gaat. Ja, dat soort zaken. Dus daar is echt wel een kanteling in te zien.
0: Ja, nou klinkt dat heel mooi natuurlijk. De manier waarop jij het omschrijft, Wendela. Maar het is natuurlijk ook zo dat mensen met dementie, hoe verder gevorderd ze zijn in hun ziekte, in sommige gevallen zeggen van, ik wil niks meer, ik wil alleen nog maar thuis blijven. Omdat dat veilig is. Hè, dan zijn er geen enge prikkels van buiten. Dus dan wordt het wel meer lastig natuurlijk.
2: Ja, dat klopt absoluut. En het is natuurlijk ook niet zo dat dat meedoen en dat dat actief blijven, dat dat een soort verplichting moet gaan worden. Het is juist heel erg de bedoeling dat we kijken naar mensen in wie zij zijn en in wat zij zelf belangrijk vinden. He, dus als dat rust is en minder prikkels kunnen verdragen en daarin het fijn nog willen hebben met mensen, lieve mensen om zich heen en ja, bepaalde rustige activiteiten die nog wel kunnen, dan is dat waar je op inzoomt eigenlijk. Dat is nou juist de kern van het verhaal. He. Ga uit van waar iemand is op dat moment en sluit daarop aan. En niet omdat wij ineens vinden dat iedereen actief moet zijn. Dat ze allemaal naar de sportclub weer moeten. Zo is het niet. Nee, dus het is inderdaad heel erg aansluiten op waar iemand is. Nou is het wel zo dat het voorbeeld wat je noemt over veilig thuis zijn, is ook wel een beetje omdat door de ziekte het gevoel van overweldigd worden en het gevoel van ik kan dingen niet meer, dat soms ook maakt dat mensen zich inderdaad een beetje terugtrekken. Dus dat is altijd een balans die je met elkaar moet opzoeken. Wat kan nog wel, wat kan niet meer en waarin laat je iemand misschien met rust een stukje. En waarin kan je iemand nog wel uitdagen? Ik heb dat zelf met mijn moeder, ervaar ik dat nu ook. Mijn moeder gaat steeds verder achteruit in haar dementie. Dus het is voor ons heel erg zoeken van wat kunnen we haar nog vragen of aanbieden. En waarin moeten we eigenlijk respecteren dat ze iets gewoon niet meer wil. Dus dat is best een balans om te zoeken, ja.
1: Ja, en lukt dat?
2: Ja, soms wel, soms niet. Soms dan merk ik achteraf dat ik denk, dat was een beetje te veel. We hebben haar nog tot heel lang nog meegenomen uit lunchen en dergelijke. Maar dat lukt eigenlijk gewoon niet meer. Dan komt ze terug en dan in het zorgcentrum waar ze woont. En dan horen we later terug dat ze enorm moe was en prikkelbaar. Ja, dan denk je achteraf, dat was misschien nog even een beetje te veel gevraagd voor haar.
0: Ja. Hoe oud is je moeder?
2: Mijn moeder is 83.
0: Ja. En ik begrijp uit je verhaal dat zij dus in een zorgcentrum woont. Maak je wel eens zorgen over het feit dat er steeds minder plek is in die zorgcentra?
2: Ja, Dat is niet best als, hè, als iemand graag, of graag, maar als het nodig is dat iemand verhuist en er is geen plek in de omgeving waar iemand wil zijn. Aan de andere kant zijn er ook heel veel plekken gewoon, staan gewoon leeg. Je ziet dat in het land ook best wel een regionale diversiteit is. Hè, dat bepaalde delen van het land nog wat, ja, ik zeg altijd wat ouderwetsere verpleeghuizen hebben waar plekken leeg staan. En plekken die wat meer geliefd zijn misschien wat modernere zorgcentra of zelfs ook de particuliere zorginstellingen, ja, dat daar veel meer animo voor is en dat je daar soms voor op een wachtlijst moet. Het wachtlijstprobleem is niet meer zo groot als het was. Mensen blijven inderdaad langer thuis, willen dat vaak ook, maar worden vooral ook heel erg door de overheid gestimuleerd, hè, om zo lang mogelijk thuis te wonen, omdat dat natuurlijk goedkoper is dan de verpleeghuiszorg.
0: Ja, zeker, maar het moet natuurlijk wel kunnen. Ja, voor eventuele partners.
2: Nou, exact. Je haalt me bijna de woorden uit de mond. Want ik vind dus wel iets van dat credo, hè, vanuit de overheid. Zo lang mogelijk thuis. Dat lijkt dan net alsof ze inspelen op een behoefte. Maar in feite gaat het er gewoon om dat goedkoper is. En ik denk dat het lang niet voor iedereen geldt. Hè, dat het beste is om maar zo lang mogelijk thuis te wonen. Inderdaad, wat je zegt, de druk op de partner of andere mantelzorgers. Ja, kan gewoon enorm oplopen. Dat hebben wij natuurlijk, ik met mijn zussen en broer ook gezien. Dat je op een gegeven moment denkt, hoe moeten we dit nog gaan doen met elkaar?
0: Ja.
2: Ja, als iemand thuis woont, ja.
1: Morgenavond dus een lezing in de bibliotheek van jou. Ik zie ook staan dat die interactief is. Wat betekent dat?
2: Ja, nou, dat betekent dus inderdaad dat het publiek meedoet, mee mag doen. Ik heb een heleboel vragen verstopt in mijn presentatie. Dus we gaan met elkaar aan de slag en met elkaar nadenken en praten over dit thema. Het heet ook meedoen met dementie, heet de presentatie. En dan is het natuurlijk ook van belang dat mensen meedoen in het verhaal en in het gesprek. Dus dat, en sowieso werk ik eigenlijk altijd wel zo. Ik vind het niet zo fijn om alleen maar te zenden, maar ook om iets terug te krijgen. Dat mensen ook het gevoel krijgen, ik doe mee aan dit gesprek, ik vind er ook wat van. Dus ja, mensen worden van harte uitgenodigd om ook te reageren en op de vragen te antwoorden. En als ze dat niet willen, is het ook goed natuurlijk.
1: Ja. Ja. En wat is je belangrijkste boodschap voor morgen?
2: De belangrijkste boodschap is dat mensen met dementie gewoon nog in de maatschappij horen en ook hun aandeel daarin mogen hebben.
1: Wendela Erbrink, dank je wel. En als je de lezing bij wil wonen, dan kun je je gratis aanmelden via de site van de bibliotheek.
2: Dat klopt.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Withcomb. 9:10 is het.
1: Wat heb je gemist op radio en tv? In Nieuwsuur ging het over de Verenigde Naties. Want na 10 jaar stopte Portugese Antonio Guterres als secretaris-generaal. En dus moet er een opvolger worden gekozen. Sigrid Kaag, voormalig ondersecretaris-generaal van de VN, vertelt wat de volgende VN-baas te wachten staat.
2: De laatste 10, 15 jaar, of misschien wel langer, is de VN steeds meer op een zijspoor geraakt. Als de VN tussen aanhalingstekens spreekt, is het niet meer zo dat je denkt van, oh, de VN heeft gesproken, nou, we moeten er wat mee. Die relatief marginale rol, die moet weer herpakt worden. En dat is een vraagstuk waar natuurlijk een nieuwe secretaris-generaal op beoordeeld zal worden.
1: Ja, en misschien wordt het voor het eerst in 80 jaar een vrouw. Maar volgens Kaag is dat niet het belangrijkste. Het
2: zou beter zijn geweest, ook vanuit vrouwelijk leiderschap, dat er een vrouw was gekomen in 2016. Aan de andere kant, het zijn wel vaak de vrouwen die het aandurven als de missie bijna echt heel onmogelijk is. Uiteindelijk natuurlijk gaat het erom dat de organisatie de beste kandidaat krijgt. Want de wereld is niet alleen in crisis, de organisatie zelf ook.
3: Man of vrouw?
2: Man of vrouw.
0: In Bureau Buitenland, aandacht voor de AI-strijd die woedt tussen de Verenigde Staten en Canada. Xi Jinping, de Chinese president, die gaat deze week voor het eerst in 11 jaar op staatsbezoek naar Washington. Paul Verhagen is expert geopolitiek en technologie. En hij legde uit waarom de strijd zich juist op AI toespitst.
4: Het is deel van een breder fenomeen eigenlijk, dat waar vroeger technologie een vereniger was van de wereld, manier informatie te delen, is het nu echt een splijtspan. Het is echt een machtsstrijd geworden. Want AI is natuurlijk nuttig voor militair, maar ook voor economisch en ook voor controle over je eigen samenleving. En dat zijn echt radicale andere beelden die de Amerikanen en de Chinezen hebben.
0: Nou, er is heel veel te doen over de AI-ontwikkelingen. Eerder riepen topmannen van AI-bedrijven op om ontwikkelingen te remmen, om veiligheid te kunnen waarborgen. Nou, daar zit volgens Paul Verhagen ook een belangrijk verschil tussen de VS en China.
4: Waar China veel beter in is dan de VS, is om instellingen te ontwikkelen om grip te hebben over technologie. Techbedrijven in China, die staan onder de staat.
5: Ja.
4: Dus techbedrijven zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor alle content die wordt gegenereerd via AI-modellen.
5: Mm.
4: Als jij genereert dat Taiwan een onafhankelijk land is in China, dan heb je echt een groot probleem als Chinese techbedrijf. In de VS hebben we niet dat soort controle. Dus China maakt zich ook minder zorgen over risico rond AI, omdat zij zelf als staat de controle daarover hebben.
0: En dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze editie van Flevoland is wakker.
1: Hé, wat jammer.
0: Ja.
1: Maar zo dadelijk, Flevoland Muziekland, met jou. Je hebt volgens mij heel veel lekkere muziek uitgezocht.
0: Ja, er staat genoeg klaar. En als je nog een verzoekje hebt, kun je doorgeven. Het makkelijkste is om dat via de app te doen. Dit is Seal, Kiss from a Rose.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Nog genoeg werk aan de winkel, dus hartstikke blij met de 3 punten.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Kijk naar ons als mens. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooie oproep is. Want dan zie je mensen in allerlei gradaties. En ook vooral hele mooie mensen.
1: En dit is ook Flevoland.
2: De telefoon gaat altijd af, zeker weten.
1: Dit is Flevoland.
4: Komt erbij kijken. Een klein beetje ruimte aan tafel.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De gemeente Almere kreeg vorig jaar meer dan 65.000 meldingen over afval op straat, parkeerproblemen en overlast van personen. En de coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
11: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
10: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
12: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
10: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de 20 euro en 10.000 euro op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere. Ben je zo'n 5 minuten langer onderweg. En de andere kant op tussen Naarden en Diemen-Noord ook op die A1.

0: dus bijna een half uur vertraging. Dan de A6, Emmeloord Muiden tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport. Klein beetje vertraging. Minuutje of 5 geldt ook voor de A27, Almere-Gorkum. Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. De A28, Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. Daar ben je nog zo'n 5 minuten langer onderweg. Geldt ook voor de N305, Dronten-Almere tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Ruim 10 minuten oponthoud op de N707, Zeewolde-Harderwijk, naar de N302. En dan heb ik ook nog de N717 voor je. Emmeloord-Nagelen tussen de Karel-Doormanweg en de N716. Nou, dan heb je ze allemaal doorgekregen van mij. En zometeen in Flevoland Muziekland. Dan gaan we een heel eind afleggen naar huis.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
10: Flevoland Muziekland. Met Joliene Dalstra.

Dayat O1, That Don't Impress Me Much. 9:12 is het. Flevoland Muziekland, ik hoop dat je een heerlijk weekend hebt gehad. Ja, die maandag, hè, dan staar je weer zo naar een compleet nieuwe werkweek. 5 dagen lang weer lekker aan de bak. Nou, Flevoland Muziekland helpt je natuurlijk om die ochtend even lekker te genieten van fijne muziek. En als je nog een verzoekje hebt, kun je dat doorgeven via de app. En dan ga ik dat voor je draaien. Teddy Swims, die muziek ken je wel. Nou, hij komt in januari met zijn 2e album. Ugly is de naam. En dat album betekent volgens de 33-jarige Amerikaanse zanger heel veel voor hem. Het is een soort tijdcapsule van de afgelopen bijna 2 jaar van mijn leven. Zo vertelt hij. Het album draait om thema's als het vinden van balans, het vaderschap, het zijn van een goede partner en ook zijn persoonlijke groei. Hij zegt, ik denk dat het mijn kwetsbaarste werk tot nu toe is. En ik ben er ook doodsbang voor. Ik hoop dat jullie er net zoveel van houden als ik ervan hield om het te maken. Nou ja, ik zei het al, je kent de muziek van Teddy Swims natuurlijk wel. Bijvoorbeeld.

kun je niet genoeg doen in het leven. Feestjes vieren. Jij bent het feestje van Martijn Fischer. Lekker nummer hoor. En wat je ook niet genoeg kunt doen in het leven is meespelen met Kiek. Twee foto's zet ik voor je in beeld. Volgens mij is die best lastig. Het gaat om de details vandaag op deze maandagochtend. Twee foto's van een waarschuwingsbord voor modder op de weg. En er wordt natuurlijk aardig geoogst. Zo ook in Dronten, waar dit bord staat. En waar deze foto's dus van zijn. En wat is het verschil? Als je het ontdekt, dan kun je doorgeven. Voor 11, dat dan wel. Nou, dat gaat toch wel lukken. 9:20. Jawel. Heb je nog even lekker de tijd om te puzzelen? Kopje koffie erbij. Wat lekkers. Nou, dat moet toch gaan lukken? Gooi het maar door via de app, dan zien we hem binnenkomen en dan maak jij kans op leuke prijzen.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: In Rutten kan in 2029 begonnen worden met de bouw van een nieuwe wijk. Het plan heet Rutten Oost. Langs de Ruttenseweg worden tientallen nieuwe huizen gebouwd. Na vertraging door gesprekken met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf gaat Dorpsbelang nu verder met de voorbereidingen voor de nieuwe wijk. De coördinatoren van buurtgezinnen Zeewolde zijn op zoek naar nieuwe steungezinnen. Het project loopt nu 2,5 jaar. Gezinnen in Zeewolde die het moeilijk hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Dit is coördinator Nienke Plaket.
10: Ik denk dat ik op dit moment misschien zo wel 7, 8 gezinnen heb die heel graag wat steun kunnen gebruiken. Dus we hebben echt wel wat nodig. En dat zijn heel verschillende aanvragen. Want het zijn mensen die heel graag in het weekend wat hulp willen hebben. Er zijn ook mensen die heel graag door de week wat hulp nodig hebben. Er zijn hele kleine kindjes. En ik heb een jongetje van 10 waar ik een plekje voor zoek. Dus het is heel verschillend.
9: De afslag Almere-Oostvaarders op de A6 en een deel van de buitenring zijn sinds vanochtend 9 uur helemaal afgesloten vanwege werkzaamheden aan de rotonde naast de snelweg. Die rotonde krijgt nieuw asfalt en er wordt een doorsteek verwijderd in de middenberm. Het werk moet donderdagmiddag klaar zijn. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op Web en App.
11: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man uit Venezuela gisteren in zijn romp geraakt. Hij raakte zwaar gewond. Na het incident werd er gedemonstreerd tegen ICE. De omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. En in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten.
12: Een heel goedemorgen. We hebben vandaag en morgen te maken met vrij rustig en droog nazomerweer in Flevoland. Vandaag schijnt de zon geregeld. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het vanmiddag net als gisteren maximaal 19 graden. Vanavond weinig wind, opklaringen en wolkenvelden. Vannacht met een minimumtemperatuur van 12 graden fris. Morgen meer bewolking, maar ook nog wel zon hoor, vooral in de middag. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag, maar het is vrijwel windstil. Woensdag begint toch officieel het najaar. Het is de minst fraaie dag van de week met in de middag en avond buien. Daarna droog en flinke periode met zon. Richting het weekend wordt het warmer.
9: Oh, dat klinkt toch lekker, hè? De files zijn voorbij, gelukkig. Ik heb één flitser voor je. Het staat op de A6 bij Zwifterband. Lelystad richting Emmeloord bij hectometerpaal 98,2. En zometeen in Flevoland Muziekland. Muziek uit het jaar 2005.
13: Flevoland. Goedemorgen.

0: Sam en Dave, hold on, I'm coming. Het is 20 minuten voor 10.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 2005. Deze periode in dat jaar. Ja, een fantastisch nummer. Sommige nummers die luister je niet, hè. Die voel je. Nou, dat geldt zeker voor dit nummer van Coldplay. Zanger Chris Martin die schreef het in een heel zware periode voor zijn toenmalige vrouw, Gwyneth Paltrow, die net haar vader had verloren. En ja, eigenlijk heel dit nummer is een soort, hoe zou ik het zeggen, ja, een muzikale omhelzing eigenlijk geworden voor... Ja, voor iedereen die vecht tegen een groot verdriet, tegen eenzaamheid of het gevoel dat je de controle kwijt bent. Fix You van Coldplay.

Opalite van Taylor Swift. Het is 12:12. Misschien herken je de eerste tonen al van dit nummer. De opvolger van een gigantisch grote hit van Modern Talking. Dit is You Can Win If You Want, 1985. Maar ja, dat was de opvolger van You're My Heart, You're My Soul. Ja, bedenk daar maar eens nog een andere hit bij. Ja, dat is deze geworden. Ik vind de boodschap een beetje vreemd eigenlijk. De boodschap is, ja, als je wilt, als je hard genoeg je best doet, kun je alles bereiken. Ja, dat is gewoon niet waar, toch? Ja, je kunt wel willen en er alles voor doen en laten. Maar dan nog, ja, het lukt niet altijd. Zo nuchter moeten we toch ook zijn met z'n allen. En dat is niet erg. Maar daarom is het toch wel een lekker nummer, toch? Van Modern Talking.

Little Thoughts van Ruben Heijn. Lekker nummer hoor. Het is alweer 9:55. Ik ga maar eens even mijn spullen hier pakken en plaatsmaken voor Arnoud. Want die heeft nog heel veel meer fijne muziek voor je. Voor het tweede uurtje van Muziekland. En we gaan nu even heerlijk naar de discotijd met Earth, Wind & Fire. Nummer uit 1979. Misschien kun je even in je schoenenkast duiken. Dan schoenen aan. Dan kun je even lekker los. Met Star. En ik wens jou een heel fijne maandag. Ja, die werkweek komt wel goed hoor. Zeker nu Arnoud er is.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is het nieuws op RUK FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homoacceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: RUK FM.

0: Dit is Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstroom.

0: passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: En een dikkertje. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon in het oosten van Brabant is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zal binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen

0: in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Hurricane Femme, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
1: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
1: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.
4: You should look at your reflection.

0: RUC FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Even wat anders dan die jari.
4: Van 8 tot 10 in op de Onder Suvenen. Welkom bij Loof.

0: We binnen nu weer.
1: No other name.
0: Ja, yeah, no other name.
1: Ik wou even nou als eerste beginnen. Normaal begin je altijd met het...
0: Gewoon je gang, Joas.
1: Met de openingszin van, dan zeg je van, we binnen nu weer.
0: Yeah, on the stage, zeg het maar.
1: Nee, ik ben altijd lood.
0: Oh, het is nou alweer klaar?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hé, hey, waar ik wel, hè, kijk. Als wij nou gewoon hier praten, hè?
2: Ja, hallo.
0: Ja, kijk, nou switch je weer over, zie je?
2: Ja, ik druun er echt voort.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat doen we zo.
1: Ik in een leren zool of in een grote kar zit te praten.
2: Ja, je hebt echt een gigantisch ego.
0: Oh ja, ik heb echt allemaal lekker aan de stoel. Nou, ik zal hem even ietsjes...
2: Je bent er weer. Je was er even offline.
0: Het is nou beter, hè?
2: Het is nou iets beter. Alleen wel harder voor mij. Zullen we die even aanpassen?
0: Nou, van harte welkom.
2: Ja. Met het wietjes. Ja, we binnen weer.
0: Ja, en ze kunnen weer een appje sturen. Dat is gewoon leuk, hè?
2: En je leidt er zin in?
0: Ja, ik heb er hartstikke veel zin aan.
1: Ja, hoor.
0: Ja? Nou, oh, gelukkig.
2: We zijn hier helemaal happy. We hebben er allemaal zin in. Ik hoop dat
1: als ik niet nice artikelen heb, dan heb ik wel zin.
2: Ja, de nice artikelen min van Joa zegt een nachtmerrie. Die is er in jouw bezig.
0: Ja, ik begreep dat niet. Maar
1: ik word geen journalist. Dat.
0: Nee, dat is niet voor jou weggelegd, hè?
1: Ja.
0: Nee, precies.
2: Half uurtje markt, tot een uurtje maar goed.
0: Nee, maar van harte welkom bij Lovem. En jullie kunnen weer een appje sturen naar een gebruikelijke telefoonnummer 0527-688910.
2: En we zijn ook live te zien op de website. Dat is urkevem.nl. Met een grote knoppen bovenin met kijk live. Dus als jullie ze knappe cupjes willen zien vanavond, dan moet je naar die website toe.
1: En volg ons ook op Instagram. Lovem_urkevem.
0: Urkevem.
2: Urkevem. En vergeet onze Spotify playlist niet te volgen trouwens. Of in Spotify. Lovem playlist. En hang eens op de website.
1: Hij wordt steeds groter.
0: De playlist?
1: Mm-hmm.
0: Ja, die wordt steeds langer, hè? Ja, komt, ik heb allemaal mooie naaie muziek erin gezet. Dus
1: ja,
0: dan komt hij helemaal goed. En ik heb er weer zin aan. Dan ben je weer een mooie uitzending vuurbereid. En
2: vuurbereid ook.
0: Ik heb honger waar vuurbereid, ja.
2: Ik ben heel erg benijd.
0: Ja, wow. we zullen zien wat er gaat worden, hè. Joas, heb je nog een leuk weekend gehad?
1: Ja, ik heb hier last van mijn allergie.
0: Maar vooral allergie, hè?
1: Weet ik niet. Moet je eerst laten preken door de dokter. Ik heb dat het zomaar relatief op zaterdagmiddag. Dan begint het of zo en dan...
2: Je een allergie van zondag.
1: Ik denk
2: dat is geen goed teken.

0: Sabbatallergie noem ik het maar.
1: Dan is er maar één middeltuur en dat is je Bijbel is.
0: Maar ik, ja.
2: Ja, maar weet je waarom
0: ik denk... Maakte, ik ging gewoon... Op een gegeven moment zat ik een kabeltje aan te sleutelen en toen had ik ook geen motoriek maar, zo erg was het.
2: Ja, maar weet je waar ik aan denk waar het aan legt, was? Ja. Je bent in de week ben je allemaal voort van huis. In zaterdag ben je hele dag aan huis. En als je dan een kattenallergie hebt, wat je vorige week zei, dan kan dat toch aan leggen.
0: Ja, misschien wel. Ja. Nou, ik ben wel dinsdag thuis. En donderdag soms. Vaak, ja.
2: Maar dan heb je geen last van?
0: Nee.
2: Oh, dat is apart.
0: Ja, maar, dat,
2: ja.
0: Maar goed, ik had ook wel. Daarna had ik ook spelletjesavond met mijn zwagers.
2: Oh.
0: En toen waren we om 6:00 begonnen. En toen 11:15 waren we klaar.
1: Wacht even, een spel of spelletjes?
0: Een spel.
1: Oh man. wat een spel.
2: Echtig. Hey, ik zie wel dat die camera heel erg vuur aan het switchen is. Echt, als Joas maar één dingetje zegt, dan skiet hij gelijk weer naar Joas. Ja. En ja, kijk, zie je dan gelijk dit. Dus ik weet niet of dit lekker wegkiekt voor de luisteraars. Dus stuur even een app in als je het lekker vindt. Als je het niet lekker vindt, dan zet ik het weer uit. Dus nogmaals 0527-688910. Kun je even een appje sturen als het irritant is of niet.
1: Dus als ik nou praat, dan gaat hij als zo goed is op mij.
2: Nee, maar nee, als ik praat nou wel. Jong microfoon staat er nog niet op.
0: En als ik
2: ja... Ja, kijk nou. En dan ga ik het erop. Ja, dat is irritant. Wacht even, ik gewoon het dus. Zo, hij staat nou weer.
0: Helaas.
1: Nee, dan switch je zo direct maar even over op jou en Hoffie.
2: Ja, precies. Dat komt wel goed.
0: No.
2: Ja, en nou ja, zoals ik al zei, hebben we weer een prachtige Usain en Klaarstone. En dan gaan we maar snel duur met het volgende nummer. En dat is het nummer Never Known van Sepp. Ja, ik kan deze naam gewoon nooit meer
1: Sef Sleuter?
2: Sef Sleuter. Ik gon het even zo meteen op. Misschien is er wel iemand die er een video over maakt hoe je dat wil spreken. Maar dat moeten we maar even onderzoeken. En ja, het is het nummer heet Never Known. En ja, dit nummer gaat vooral over Gods liefde. En de secret dat je nooit alleen bent. Ook wanneer je zelf twijfelen of dwalen of dat je je van God verwijderd voelt. Dus laten we daar lekker mee aftrappen. En ja, dan binnen wij zo bij de troggen. Tot 10:00 vanavond. Love hem.

0: Go With You van William Tol. Dat is een beetje zo'n zeevaarts nummertje. Hè? Zo klinkt dit een beetje.
1: Dat is een sea shanty.
0: Ja, nee, dat altijd een beetje. Ik vind het wel een leuk nummertje. In de tekst is hartstikke mooi. Dus ja, als je die wil weten, zoek even lekker op. En,
2: Brother, I'll go with you.
0: Ja, precies. Het is echt een mooi nummer. Is het. Hey, wij hebben net een mooi thema aangekondigd. En dan gaan we maar snel mee beginnen, denk ik.
2: Maar wat is het thema?
1: Wat is het thema?
0: Het thema is geloven zonder filter.
1: En wat bedoel je, Domi?
0: Nou, dan gaan we achterkomen.
2: Daar komen we nou achter, denk ik.
0: Ja. Dan gaan we achterkomen, ja. Ja, want we begonnen deze uitzending dus heel over geloven zonder filter. En het is niet echt een nieuw bekend of een vast begrip, maar... Ik kwam een soorturen op in een boekje. Zag ik die uitspraak. Dat ik van, dit is wel gaaf om het er eens over te hebben. Want het is ondertussen wel een belangrijk onderdeel worden van het christendom. Omdat we helaas dit teruggezien in Nederland. Maar ja, op Urk ook echt wel een bult. Dat mensen geloven met een filter. En ja, ik zat even na te denken van, moet ik er niet masker van maken? Geloven met een masker. Maar filter, dat legt toch iets beter... dat klopt er toch iets beter bij. Het zal in het eerste probleem misschien nog niet zo duidelijk worden, maar in de tweede en derde dan komt dat wat maanden vuren waarom een filter dan wat beter past. En ja, kijk, als je nou gewoon even over een filter heen, Joes, wat denk je nou bij aan bij geloven zonder filter? Gewoon even dat begrip.
1: Nou ja, een filter, dat is bijvoorbeeld om iets meer te zuiveren. Als je water, je weet in dat fenomeen wel, als je op een eiland zit en dat je dan een flesje met zand en steen en zo. En dan had je alle viezigheid in dat water.
0: Ja.
1: Een filter, ja, of je koffiezakfilter of zo, moet je dan aan denken.
2: Ja, eigenlijk, ik zit nu te denken. Ik moet maar denken aan een, het klinkt ook een beetje als een zieve.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is het juist aan zomer.
1: Ja.
2: Want je willing is de schone water, zeg maar. Ja. Dat is eigenlijk...
0: Ja, dat doop.
2: Geloven met hem, hè?
0: Maar als ik nou deze vertel... Wij kunnen op foto's kunnen wij filters toepassen. Dan zie je het anders.
2: Hé, dat is een goeie.
0: Dat is ook een goeie. Maar zo kun je dat ook betrekken op dat waterfilter. Want dat waterfilter, dat zorgt ervoor dat er inderdaad iets achterblijft... en wat anders voor te dure loopt. Dus zo kun je dat ook weer kijken. Maar laten we even een plaatje vaststaan van een foto waar je een filter kunnen gebruiken. Dat is denk ik de beste vergelijking. Ik heb hem hier ook niet voor me stil, maar ik bedenk hem nou zo ter plekke. Maar dat is misschien wel beter. Mm-hmm. Want wij worden in de Bijbel opgeroepen om te geloven zonder een filter. En dat wil zeggen, de Bijbel die filtert niks weg. Vandaar dat ik dus net ook sprak over dat met waterfilteren. De Bijbel filtert niks weg. Want de Bijbel die spreekt eigenlijk over onze toestand als mens... en wat er nodig is om een redder te worden van de eeuwige dood. En ja, als we nou... Ik zei net al van... bij jou en hier in Nederland hebben we er steeds maar mee te maken... met een gefilterd geloof in op dat vlak. Dus er wordt eigenlijk een filter voor gegooid, zeg maar... waardoor je de dingen anders zien. Hoe denken jullie erover in Nederland? Hoe speelt het hier erg in Nederland? Of misschien wel dichterbij speelt het hier op Urk? Wat denk je, Jobert?
2: Hoe bedoel je precies? Ik volg je even niet.
0: Nou, als je een gefilterd geloof hebt... waarbij je de dingen anders ziet... doordat je er via een filter doorheen kijkt. Dus je leest in de Bijbel gefilterd.
2: Ja, dat is niet... ik denk dat het in ieder geval gebeurt. In heel Nederland... onder allerlei soorten christenen. Omdat je dan te veel gaan focussen... op wat de Bijbel moet zeggen volgens jou.
0: Ja.
2: En dan gaat de Bijbel ook zeggen wat je wil.
0: Ja.
2: In plaats van dat de Bijbel zegt wat hij zegt.
0: Ja. Dus dan zeg je er eigenlijk ook mee dat de meeste filter die gebruikt wordt... is dat wij de Bijbel door onze eigen naam willen nemen.
2: Ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld van... Nou, ik wil dat dit en dit bepaalde situatie geen zonde is. Dan ben er een aantal teksten die zeggen dat er wel een zonde is. Maar die kon ik dan zo uitleggen.
0: Dat er geen zonde is.
2: Dat het lijkt dat het over geen zonde is.
0: Ja,
2: terwijl
0: ja.
2: Als dan een hanger, als je een persoon die de Bijbel totaal niet kent... en die leest het een keer duur, die denkt... Ja. Hé, maar wacht eens even, dat is wel een zonde.
0: Ja, ja. Kijk, en dat is nou precies het stukje van inderdaad een gefilterd geloofsleven. Want dat heeft ook wat te zeggen over ons persoonlijk geloofsleven. Wij moeten ons geloof niet filteren. Wij moeten ons zondige leven onder ogen durven zien. En Jezus die prikt ook niet wat mensen graag willen horen. Dus die prikt ook niet met een filter. Maar hij predikt ook geen mooi weer geloof. Maar hij was eerlijk en oprecht. Ook als het de mensen niet beviel. En een mooi bijbelgedeelte erbij is dan Psalm 51 vers 6. Gij, dat is God, hebt welbehagen in waarheid in het binnenste. Nou, dit klinkt mooi, maar tegelijkertijd is het ook scherp in die psalm. Want de waarheid in het binnenste, door God het omme. Dus geen filters opzetten of dingen weglaten, maar God kijkt naar het harte. De waarheid in het binnenste. Dus dat vond ik wel een mooie bijbeltekst om er bij te gebruiken. En ja, in het volgende probleem gaan we erin. Waarom zetten wij nou die filters op? En ja, nog verder, hoe gaan wij ermee om en hoe kunnen we er terug in straaien? Mm-hmm. Dus dat gaan we later bespreken. We gaan eerst duwen naar het volgende nummer. Dat is het nummer Old Hymn van Consumed by Fire. Dit nummer hebben we nog niet harder gedraaid. En ik heb hem geluisterd. Het is echt een erg mooi nummer. Hij is een beetje vermoderniseerd, zeg maar tegelijkertijd nog wel het ouderwetse zit er nog wel in, zeg maar. En het nummer, het gaat over geloof dat stand houdt door de moeilijke tijden heen. En over de waarde van de oude, beproefde, en dat wil zeggen de geteste waarheden van het christelijk geloof. Daarom heet het ook Old Hymn.
1: Ja, en Consumed by Fire.
0: Ja.
1: Maar dat is dan de artiestennaam.
0: Ja, dat is de artiestennaam, ja. Mm. Ja. Dus laten we er lekker nog aan luisteren. En dan binnen wij zo bij Le Trogon. En wij binnen hier nog tot 10 uur op Urk FM.

0: Meet Me in the Valley van Tasha Layton. En daarvoor hebben we gedraaid The Author van Brendan Lake. Ja, die Meet Me in the Valley, waar je nog nooit een nummer draait van Tasha Layton, volgens mij. Maar die heb ik van de week ontdekt. En we zullen
1: Weer een artiest,
0: ja. En ik heb er zometeen nog een, maar die moet ik er nog even inzetten. Maar die moet ik even ergens tussen proppen. Want dat vond ik, die heb ik gisteren ooit, vond ik een heel mooi nummer en die wil ik graag even laten horen.
2: Hoe ontdek je al die muziek dan?
0: Maar? Ja, luisteren. Gewoon heel veel luisteren. Ik doe niet waar.
1: Goeie Spotify en dan Spotify. Klik je bijvoorbeeld een album aan met die nummer en dan komen er allemaal vergelijkbare soorten nummers. En die zijn allemaal wisselvallig.
0: Dan gaat Spotify zeg maar naar nummers die je nog nooit hoort en gaat die voor je afspelen.
1: Ja.
0: Maar dan wel het genre die je aan de klikt. Dus als ik iets van Casting Crown zou aanzet, dan gaat hij er nou ook iets opzoeken van Brendan Lake, weet je wel. Dus dan in datzelfde christelijke rijtje zeg maar. En nou, dan hoor ik die nummers en denk ik, hey, dit is een lekker nummer en check de tekst en dan gaat hij erin.
2: Goed. Ja.
0: Maar wij binnen toebekomen aan het Nijs.
1: Begin deze maand vielen speciale eenheden van de Algerijnse politie een humanitaire opvanglocatie in Layida binnen. Waar zij 12 christenen arresteerden die op dat moment een godsdienstige samenkomst hielden. Algerije, dat ligt in Noord-Afrika naast Marokko. De Amerikaanse nieuwsdienst Morningstar News meldt dat de 12 ervan worden beschuldigd een illegale, niet-islamitische eredienst te hebben georganiseerd. Bayt al-Ma'alad, huis van toevlucht, in Layida, biedt hulp aan kwetsbare vrouwen en hun gezinnen. In het gebouw bevond zich een hal die bedoeld was voor religieuze bijeenkomsten, maar die werd in oktober 2019 op last van de autoriteiten gesloten. Christenen bleven echter samenkomen in een andere ruimte. Tijdens de inval nam de politie alle christelijke lectuur, mobiele telefoons en identiteitskaarten van de aanwezigen in beslag, liet een bron in Morningstar News weten. Deze bronnen vrezen dat de opgepakte christenen worden vervolgd op basis van verordening 0603. En deze verordening schrijft zware straffen voor religieuze samenkomsten buiten de officieel toegestane erediensten en voor acties die het geloof van een moslim aan het wankelen kunnen brengen. Het aantal christenen in het islamitische Algerije wordt geschat op ongeveer 150.000, oftewel 0,3% van de totale bevolking van 48 miljoen mensen. Het land neemt dit jaar de 20e plaats in op de ranglijst christenvervolging van Open Doors.

0: Run van Andrew Rip. Ja, ook weer zo'n lekker nummer. Ben er nog genoeg na ineens toen die we nog nooit te draaien. Ja, dus,
1: we gaan niet van Andrew Rip.
0: Ja, die is altijd wel leuke nummers, hè? Mm-hmm. Zeker. Hey, we hebben in toebekomen aan de meditatie.
1: En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Johannes 14 en Johannes 16. Vandaag gaan we het hebben over de Heilige Geest. Wat weet jij allemaal over de Heilige Geest? Stel, jouw ongelovige buurvrouw komt naar je toe en die vraagt: hey, dat christelijk geloof van jou, dat is best interessant, maar wie is de Heilige Geest nou precies? Misschien weet je dan wel te vertellen dat de Heilige Geest God is en dat hij in je woont. Dat is heel mooi. Maar weet je, hij is nog veel meer. Laten we nog kort nog even de eerste Bijbeltekst lezen. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Jezus zei dit op een moment toen zijn dood dichterbij kwam. Je moet bedenken dat zijn discipelen wel van slag waren toen Jezus vertelde dat hij weg zou gaan. Wat moeten ze nou zonder Jezus? Maar Jezus zegt: ik zal jullie een andere trooster geven. Het woord trooster doet je misschien vooral denken aan iemand die je hand vasthoudt. Iemand die bij je is als je verdrietig bent. Maar eigenlijk is dit woord te genuanceerd of te gelaagd om in een enkel Nederlands woord uit te drukken. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is parakleet, wat iets heeft van naast iemand staan. Daarbij kun je denken aan een wetsraadgever, een advocaat, die naast je staat in de rechtszaak. Oké. Maar waarom hebben wij een advocaat nodig? Nou, in Spreuken 15 vers 3 staat dat de ogen van de Heere overal zijn. Zowel goeden als kwaden houdt hij in het oog. God ziet alles wat je doet, ook je gedachten. En we moeten erkennen dat onze gedachten niet altijd goed zijn. En dat onze handelswijze ook niet altijd goed is. Ik zelf zou wel eens willen dat God af en toe een oogje dichtkneep. Maar dat kan hij niet. Want hij is volkomen goedheid. En het slechte nieuws is dat we later allemaal voor de hemelse rechtbank moeten staan. Op je eentje gaat dat niet zo makkelijk af, denk ik, met al die beschuldigingen. Maar als je een goede advocaat hebt, dan verdwijn je als het ware in je advocaat. Hij gaat voor jou het opnemen. Als jij dom bent, maar je advocaat is briljant, dan word jij als briljant gezien. Je advocaat neemt je plaats in. Hij vervangt je. Maar welke juridische argumenten heeft onze advocaat dan om ons vrij te pleiten? Worden onze goede werken vergeleken met onze slechte? Nee. De wet eist onze dood. En wij verdienen daarmee de dood. Maar er is slechts één argument waarom wij vrijgesproken zouden moeten worden. Jezus Christus wilde voor ons in de bres staan. 2 Korintiërs 5 vers 21 vertelt het prachtig. God heeft hem, Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Jezus is dus zelf voor ons de zonde geworden. Bizar, hè? Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij al onze zonden op hem konden leggen. Met dat argument worden wij helemaal vrijgesproken. Dan is er niets meer waarop wij aangeklaagd kunnen worden. Daarmee is Jezus onze eerste pleitbezorger, de Heilige Geest jouw tweede. Jezus is voor jou in de bres gaan staan en de Heilige Geest overtuigt jou dat jij vrijgesproken bent. Wat is het heerlijk om dat te mogen weten. Romeinen 8 zegt dat jouw geest en de Heilige Geest dan gaan samenstemmen. De Geest zelf getuigt met onze geest, zegt Paulus. Dan wordt het geen misschien, nee. Dan wordt het Maranatha. De geest en de bruid zeggen: kom. Nu wil ik jou vragen. Heb jij de Heilige Geest al aangenomen? Of heb jij geen advocaat nodig?

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
1: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 2 uur lang christelijke muziek. Dit is LoFam.

0: Fishes and Lows van Josiah Queen. De overhemmer draait Always Holding On van Brandon Lake. De overhemmer draait Awake My Love van IMD. Enorme meditatie en het nummer draait Ephesians 4 en 5 Be Filled with the Holy Spirit van Project of Love. Ja, Josiah Queen hadden we net even over. Hè. Die had gisteren een concert. Ik weet niet waar het was eigenlijk, maar... Ah, hij had een concert.
1: Ik heb een flauw idee.
0: Nee, maar hij had in...
1: Zal waarschijnlijk in Ahoy wezen.
0: Ja, nee, dat is vuist te groot voor hem. Maar het was in Amsterdam volgens mij. En hij had een concert in Nederland, dus was wel bijzonder. Hm. En wij zijn toegekomen aan het pro-blukken over het thema. En ja, wij gaan onszelf eigenlijk gewoon onszelf de vraag stellen... waarom zetten wij filters op? Want we hebben het net over geloofsfilters, wat dat nou precies is. Hè. Toen hebben we de vergelijking gemaakt met een telefoon, waarbij je filter over je foto kunnen plakken. Dan komt de foto anders over. En zo kunnen we dat ook op de Bijbel betrekken en ook op je persoonlijke geloofsleven. Want dat kan ook in je persoonlijke geloofsleven erbij insleupen. En ja, waarom zetten wij die filter eigenlijk op? Ja, waarom denken jullie dat christenen, of dat misschien zelfs wij, dit soms ook wel eens kunnen doen, Joas?
2: Nou ja, kijk, jij de geboden van de Heer gekregen. En sommige geboden, nou, daar ben je best wel goed in. Die kun je op zich wel houden, maar sommige die vind je nogal best wel lastig om te houden soms. En dan ja. Bijvoorbeeld op werk of zo, of er een situatie voorkomt dat je eigenlijk, net als wat in de metaal die stond, dat je liever ruimte God er nog in dichtknipt.
0: Ja, precies.
2: Maar daardoor kun je ook zeggen van, nou ja, ik ga mijn eigen godsbeeld creëren. En

0: Ik zorg ervoor, ja. Dan gooi je de spiegeltekst aanpassen. Ja. Zoals Albert ook al ziet.
1: Ja, ja, en dat heeft dan inderdaad vooral betrekking op wat jouw eigen verlangens binnen, denk ik. Hè? In, ja, als je dan in de Bijbel stond van dit kan niet, want dit God tegen de scheppingsorde van God in bijvoorbeeld. Ja. Maar die verlangen iets anders. Ja, dan kan het vrij makkelijk worden om die dingen te verdraaien voor jezelf.
0: Ja, je kunt bijvoorbeeld ook bepaalde bibelteksten oplossen. Zoals je kunt zeggen, God is liefde. En daardoor kun je heel veel dingen kun je weglaten en daardoor die redenatie rennen. Of te zeggen, wees niet te rechtvaardig is ook een bibeltekst. Die kun je ook gebruiken voor de eigen belangen.
1: Dat is ook een goeie, ja. Dat je inderdaad ook bibelteksten te groot kunnen maken. In plekken van dat je ze proberen weg te filteren, zeg maar. Ja, over
2: dat is denk ik, dat is denk ik ook een heel veel voorkomende variant van die filter. Dat je juist zo'n filter toevoegt dat een bibeltekst heel lang eens aan het duid wordt.
1: Ja, ja. Ja, kijk, in een filter opzetten kan verschillende redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zo wezen dat je als christen angst hebt over afwezing. Die angst kan verschillende oorzaken hebben. Zoals angst voor afwezing van mensen. Of van de christelijke standaard, die helaas in die Warfoekarken actief is. Waarbij de mensen, waarbij er niet wordt uitgenodigd van kom zoals je binnen. Want je komt zoals je binnen, maar je bleef niet zoals je binnen. En ja, een vergelijking is vaak ook een groot streuk op blok. Mensen gewoon zichzelf vergelijken met mensen op social media. Bij de christelijke en niet-christelijke content creators. Of we gewoon eens vergelijken met mooie getuigenissen die in de kerk. Die kunnen bijna als perfect klinken. Hè? Als je dan een getuigenis van je hoort, nou, Jezus kaap is op het droge, ik ben er nog langer niet. Ja, in de gevolgen daarvan ben je geestelijk uitpuntend. Het geeft afstand tot God, oppervlakkigheid en je leven niet in de waarheid. Ah, en wat zegt de Bijbel dan nou over? Nou, daar heb ik Lucas 18 bij opgezocht. En Lucas 18 gaat over de fariseer en de tollenaar die allebei bidden. En de fariseer die stond op de hoek van de straat. En ja, die is netjes en bibelkundig. Hij kent het Oude Testament tussen zijn hoofd. En dan dankt hij God dat hij niet zo is als die tollenaar door verderop. Dat is niet alleen hoogmoed, maar dat is ook een filter opzetten. Want de fariseer die filtert zijn eigen zonde weg om rechtvaardig te likken. En, maar dan lift hij niet in de waarheid. En aan de andere kant, de tollenaar. Iene die eigenlijk in de ogen van de mensen als een smerig iemand wordt te zien, want hij berooft mensen van geld eigenlijk. Mm-hmm. En ja, die beleidt zijn zonde voor de Heere. En hem zijn hart is puur en eerlijk. En naar zo'n hart kijk God nou. En daar schept God welbehagen in. Ja, dus dat was wel een mooi voorbeeld om erbij te nemen. En dan, ben ik nog even korteerd. Binnen er misschien een paar, misschien als ik een duikje koop, een paar algemene filters te nemen die we bij naam kunnen nemen als een God om jongeren bijvoorbeeld. Waar zit je aan te denken?
2: Aan wat voor filters zit je dan te denken?
1: Ja, gewoon bijvoorbeeld wat jongeren wel dus over kunnen vallen. Of,
2: ik denk bijvoorbeeld als het een over alcoholgebruik of zo. Dat je hier geen keur gewoon op die naaien op het de tekst nut het Nieuwe Testament was dat van nemen weinig wijn tot u en zo. Van,
1: ja. Of Jezus die dan wolte verhangt en weer. Ja.
2: Allemaal mooi en goed. En het stond er allemaal. Maar in Spreuken bijvoorbeeld stond ook dat je voorzichtig moet wezen met alcohol.
1: Precies,
2: dus.
1: Ja, dat is wel even een grappig om te nemen inderdaad. Ja.
0: Ja.
1: Maar de tekst zit erop, dus we gaan doen met de volgende nummer. En de volgende nummer is All Things New van Big Daddy Weave. En ja, de titel die zegt het al. Het nummer zingt over bekering en vernaaiing. Duur God in Jezus Christus. Dat is waar dit nummer volop over zingt. Dus dat we daar lekker een leuzer en achter op slaan. Dan binnen we zo nog terugbellen voor het Nijs. En nog het afsluitende probleukje. En dan binnen wij nog tot 10 uur vanavond hier op Urk FM.

0: At Calvary van Casting Crowns. Daarvoor hebben we draait Burn the Ships van For King and Country. Ah, Joes, ik had wel verwacht dat je die volgende dan meer blaert, At Calvary. Maar...
1: ik hoor dat is van Casting Crowns.
0: Ja, ik dacht van, nou, die, maar het was ook nog best wel zeg maar zo'n nummer waarvan ik denk van, dit is echt zo'n Joas nummer. Dat vindt hij wel fantastisch, zeg maar. Maar ja, hij was helemaal, ja. Nee.
2: Nou, volgens mij, naar zijn hoofd kieken, denk ik dat hij hem nog nooit het hoort.
0: Nee,
1: inderdaad. Ik heb hem nog nooit gehoord. Oh.
0: Maar we waren hier ook in gesprek, hè, dus dan hoor je af en toe de muziek even niet. Hey, we hebben een Wie-toekomen aan het Nice.
2: Afgelopen donderdagavond was er een Israël-manifestatie op de Dam in Amsterdam. Duizenden christenen en joden kwamen ondanks donkere wolken en regenbuien samen om te denken aan Israël. Organisatie Jacques Brunt opende de avond waarna de shofar klonk en de mensen onder leiding van Christian Verwoerd zongen over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Shanna Vink Meijer hield een indringende toespraak waar ze waarschuwde voor het steeds zichtbaarder wordende antisemitisme in Nederland. Brunt riep aanwezigen op om nu naast de Joodse gemeenschap te staan. Hij zei, wij hebben geen behoefte aan mensen die te laat zeggen dat ze aan onze kant stonden. We hebben mensen nodig die dat nu laten zien. Dominee Oscar Loheus plaatste alle zorgen rond Israël in een Bijbels perspectief en legde de nadruk op dat God het hoogste woord heeft. Opperrabijn Jacobs noemde het voortbestaan van het Joodse volk en de staat Israël een wonder en proostte op het leven en op shalom voor alle volkeren van Gods aarde. Helaas waren er tijdens deze avond ook tegendemonstranten aanwezig. Tientallen betogers van de Amsterdam Palestina Coalitie werden aangehouden door de politie. Ondanks een verbod demonstreerden ze tegen de Israël-manifestatie. Ondanks de aanwezige tegendemonstranten. Wacht even hoor. Ondanks de aanwezige tegendemonstranten kon de manifestatie rustig verlopen en kunnen de mensen terugkijken op een mooie avond. En ook vanaf Urk vertrokken er 3 bussen met personen naar Amsterdam om deel te nemen aan de manifestatie.
0: Wat is ook weer een manifestatie?
2: Een bijeenkomst.
0: Oh, dat is... Oké. Okay. Waarom wordt het dan zo'n luxe woord aan gegeven?
2: Geen flauw idee.
0: Oké. Okay. Nou,
1: het is wel officieel te maken.
0: Ja. Nou, mensen een Israël van manifestatie. Ik neem een goed bijeenkomst. Ik ken niet klant.
2: Ja, het is een soort bijeenkomst. Maar dan voor een grote georganiseerde groep, zeg maar.
0: Ja,
1: zo. De officiële.
2: Ja.
0: Ja, inderdaad. Ja, en waarschijnlijk is het dan ook iets voor vergunningen voor anderen vroeger binnen doen. Bij de gemeente. En,
2: ja.
0: Ja, en je had het over een aantal mensen die werden aangehouden. Van de tegendemonstranten tegen deze bijeenkomst. En hoeveel mensen waren dat in totaal?
2: Nou, daar waren er in totaal 58. 13 worden er aan voor onder meer het verstoren van een betoging, openlijke geweldpleging of omdat ze zich niet konden of wilden identificeren. En 45 daarvan worden er aangehouden omdat ze tegen een manifestatie demonstreerden, terwijl dat op de Dam niet was toegestaan door de.
0: Dat is echt verrekte vuur, 58 meisjes.
2: Ja. Maar op de foto's te zien is het ook echt een gigantische club met mensen wat erbij sting om met allemaal Palestina-vlaggen.
0: Ja,
2: ik weet niet
0: precies.
2: Hoe het was. Joas, je bent er geweest.
1: Ja, ik was samen met mijn kalletje nemen, maar dat was echt heel bijzonder was het.
2: Hoe was de sfeer?
1: De sfeer was soms best wel gespannen. En soms gebeurde er ook echt iets randoms, weet je wel. En er was vreselijk veel politie. Dat was echt absurd. En op een gegeven moment, vanaf een winkeletalage, toen in één keer kwam er een... Twee Palestijnen lieten zo'n god de vlag en naar beneden zakken. En toen kwamen er zo allemaal mensen erop afvliegen en die scheurden die vlag zo naar beneden toe.
2: Dus ja, dat zal dus twee van die 58.
0: Ja, precies. Ja,
1: soms dan vleugen er even van die Palestijnen en al de tijd die vleugen nog naar die dingen zinnen. Maar het had allemaal wel ordelijk kunnen verlopen. En het was ook best wel mooi. En die speech van die rabbijn bijvoorbeeld, die was echt heel mooi. En de muziek van Christian Verwoerd, daar werd je gewoon vrolijk van. Maar was gewoon echt van die opgewekte Israëlische nummers. Ja. Dat je gewoon zelf ook een beetje van te gingen dansen en zo. Dus dat was echt heel leuk.
2: En we zijn afgesluit uiteindelijk met het Israëlische volkslied.
1: Ja, en de vlaggen die je mocht... Ilitte was het uitstel dat de vlaggen niet mocht. Op les mocht je dus wel het. En dat was een nieuwe godvlag die ze maakt hadden. En die liet ze dan zo over de mezen in. Over de mezen in lieten ze die dus net als zo'n...
2: Dat je zo'n persoon... was je over die in de trokken, zeg maar.
1: Die was heel groot.
2: Oké.
0: Nou, dus, Joey zit het even in zijn leven.
2: Nou, dat was een mooie avond.
0: Ja. Nou, mooi. Dan... wel weer bijzonder dat het gelukkig dat het nog kan in Nederland. Hè? Daar ben je weer nog wel dankbaar voor is, denk ik.
2: En ook even hoe van een werk 3 bussen.
0: Ja, dat vind ik wel, had ik wel verwacht.
1: Ja,
0: hoor.
1: Ik was toen wel echt trots op mijn volk.
0: Ja, precies, dat snap ik.
2: Op mijn volk.
0: Hey, we gaan nu naar het volgende nummer. En het is het nummer A Little Love van Mercy Me. En dit nummer gaat over de christelijke naastenliefde. En ja, kleine dingen voor een anger doen of de anger via een kleine weg bemoedigen. Dat kan al een groot verschil maken in het lot iets zien van Jezus en liefde voor en over deze wereld. En ja, daar zingt deze zanger over. Mercy Me, mooie zanger. We draaien hem niet al te vaak, dus we zullen nou lekker draaien. En binnen we zijn nog bij de terug voor het lesprobelukking tot 10 uur op Urk FM.

0: Lovem.
1: 107 FM.
0: Dit is Lovem. Met de nummer 1 christelijke muziek. Lovem.

0: Your Love van Kevin Weinberger. In de voorhand we draait Build the Boat van Colton Dixon. In de overhand we draait het mooie nummer City on a Hill van Andrew Rip. Ja, die Your Love van Kevin Weinberger, die heb ik dus net even ga ik nog inzetten. Dat was dat nummer wat ik zei, wat ik gisteren ontdekt had, zeg maar. Ja, mooi nummertje, hè. Wow. Zingt over de liefde van Christus. Prachtig. Hmm. Maar gewoon, we hebben nog een thema af te maken, dus daar gaan we nog even voor zitten.
1: Ze zitten wel.
0: Ja, we zitten al, irriteerd al, dus dat is wel. Nee, wij hebben het, we zelf in het eerste blokje hebben het gehad over wat is nou je geloof filteren? Wat is geloof en zonder een filter? Wat zijn de gevolgen en de gevaren van geloven met een filter? En ja, ik denk dat elke christen er wel mee te maken heeft. Hè? Dat je, iedere christen heeft wel een bepaalde vorm van een eigen filter in zijn leven. Waar hij zichzelf overheen moet zetten. Dus dan is de laatste stap. Ja, hoe geloof ik naar zonder een filter? Hoe kan ik nou eerlijk en oprecht voor God leven? Albert.
2: Oei. Dit is heel lastig. Lees verschillende bronnen.
0: Mm-hmm.
2: Is denk ik een belangrijke. Dus niet dat je bijvoorbeeld stel je zit in, nou ja, ik gewoon geen kerk richting nemen. ja, laat ik dat maar niet doen. Ja. Stel je zit aan een bepaalde kant van een het christendom. En je leest alleen maar boeken vanaf die kant. Dan gewoon je alles bekijken vanaf die richting.
0: Mm-hmm.
2: Stel je zit aan de andere kant van de christendom. Dan gewoon alles lezen vanaf die kant en dan bekijk je alles vanaf die richting.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat een mix daartussen, als je allebei lezen, zeg maar,
0: mm-hmm.
2: dat het beste is om tot een bepaalde betekenis te komen van een bepaalde tekst.
0: Ja.
2: En pak er ook gelijk de, nou ja, de historische dingen en zo bij.
0: Ja.
2: Dus het alle theden, niet alleen moderne literatuur bijvoorbeeld. Stel, ik heb nou over lezen hoor.
0: Mm-hmm.
2: Maar stel, als je het leest niet alleen moderne literatuur, of niet alleen literatuur 1600, maar pak allebei.
0: Ja, precies. Ja. Wat de mensen er van deze tijd over zeggen, maar ook wat de mensen van
2: het begin van de christelijke.
0: Van het begin van de christendom.
2: Gereformeerde of hervormde,
0: exact,
2: traditie.
0: Ja. Dat is ook een hele belangrijke. Want in de Bibel staat ook ergens dat er toen ze domino eens een keer een preek overhouden. Dat staat in een psalm dat de oude woorden, of de mensen die de oude woorden eeuwen opgeschreven, zeg maar, dat ook het betrouwbaar is. Of in die zin van, vergeet die oude woorden nou niet, want ze binnen ook Rick. En ja, dus dat is ook wel een mooie boodschap wat je erachter loopt, inderdaad. Ja, en nou, als je het alleen over bibelgedeeltes, hè, wat je dan erbij op in het zoeken, dan is een mooie ongefilterde psalm, is psalm 139. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. En ja, dit is nou echt zo'n ongefilterd gebed. God vragen om alle smerigheid en alle modder omhoog te halen en die onder ogen te laten zien. En alleen dan kunnen we pas zien op het grote verlossingswerk van Jezus Christus. Des te maar kleiner ik word door alle filters die uit mijn leven gaan, des te groter wordt om zijn verlossingswerk. Omdat hij het zelf voor mij heeft gedaan. En dat is wel de kernboodschap van, ja, laren om die filters of te zetten eigenlijk. Hè? Dus ja, neem dat gebed vooral mee. Doorgrond mij in ken mijn hart. Dat de Heer het echt God doorgronden. En dat je op die manier erachter komt. En dat er dan niks achterblijft. Dat je er niet iets verbergen nou, maar dat alles omhoog komt. Ja, en wat zou er dan gebeuren als je die filters weghalen in je geloof, Joas?
1: Ja, ik om dat persoonlijk toe te passen. Ik denk als je gewoon filters weglaat en in je geloof, dat je geloof gewoon wat maar echter is of zo.
0: Ja.
1: En je bent er dan ook, je hebt er ook wat maar rust bij. Van oké, dan hoef je niet maar die karmisch kleren aan te trekken van die je eerst aan de trokken en van die filters, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heb je gewoon een zuiver geloof.
0: En dan voel je gewoon aardig.
1: Wat maar rust en voldoening, denk ik.
0: Ja, zeker. Ook zo inderdaad. En ja, de Bibel die spreekt er zelf ook over. Ik heb er 1 Johannes 1 erbij gepakt. En die zegt zo mooi en duidelijk. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus. Wat ik net ook allemaal gezegd heb. Zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En wandel door om in het licht, zodat wij uiteindelijk op Christus mogen zien. Want daar is het allemaal om het te doen. En dan eigenlijk een slotvraag voor de luisteraars. Het zit er ook mooi op de tijd, dus dat komt mooi uit. Ja, denk er eens over na, tijdens de nieuwe week. Wat zou er nou veranderen als je deze week een van je eigen persoonlijke filters losloopt?

0: Nou, binnen weer aan het einde komen van het programma.
1: Nou, volgende aflevering maar 4 uur, 5 uur maken.
0: Nou, inderdaad, ja. We zouden er nog genoeg over hen te zeggen, hè. Is het, ja.
2: Dat is ook een heel mooi thema.
0: Ja, vind je?
2: Ja, mooi, ik vind het een bijzonder thema dat je daarop binnenkomt.
0: Nou, gelukkig, mijn blijdom, ja.
2: Mooi.
1: Mooi, jongens.
0: Ja, we willen jullie natuurlijk hartstikke bedanken voor het luisteren. Dat je luidt er wie bij was en dat je luidt de uitzending hebben mogen horen.
2: De herhalingen is een beetje een drama momenteel. Ja. Momenteel, want je kreeg een afgelopen zaterdag was een elke keer herhalingen van de vurige seizoen nog.
0: Ja.
2: En ook de dingen online is een beetje een probleem momenteel. Ik zit er achteraan, maar het gaat allemaal niet zo soepel. De meditaties, die lukken wel. Dus die komen zo snel mogelijk online. Vandaag,
1: ik zag wel
2: nog
1: de aflevering stond op van de vorige week.
2: Ja, maar dus de meditaties. De aflevering niet.
0: Nee, de complete aflevering niet helaas. En, maar dat gewoon we, ja.
2: Toen zit ik
0: achteraan. Ik gewoon het nou ook niet meer aankondigen dat hij erop komt. Want waarschijnlijk komt hij er niet op deze week. Want er moet gewoon echt een stukje techniek bij gebeuren. Wat,
2: het is heel ingewikkeld.
0: God, gewoon niet. Dus,
2: maar de meditaties, die lukken wel. Dus daar ben ik achteraan.
0: Wanneer het erop komt, dan zullen we daar gelijk op de Insta zetten. Dan
2: precies.
0: Komt het allemaal goed.
2: Dus make sure to follow.
1: Het is ook leuk als je een mooi verzoeknummer hebt. Dan kun je die ook mailen naar ons toe. Voor de volgende uitzending. Misschien er een klein verhaaltje bij. lovem-urkevem.nl. En dan zullen we zeker checken.
0: lovem-urkevem.nl.
2: Ja, lovem-urkevem, dat is onze Insta-account.
1: Oh.
2: En vergeet ons niet te volgen.
1: Ik heb zo vaak die Insta-aankondigingen door.
2: De wal is de kjoldonger die over zelf.
0: Ja, en vergeet ook vooral onze Spotify-playlist niet te beluisteren. Die wordt ook weer up-to-date met de muziek die we deze uitzendingen draaien. Dus daar komt het helemaal goed. En dan zit het programma er weer op.
2: Er is ons nog niets meer dan te zeggen.
0: Nou, ben je nog een laatste nummer, hè? Die moet er nog even aankondigen.
2: Oh ja.
0: Want ik heb nou net het andere nummer eigenlijk ook niet aankondigd. Dat was Live With Abandon van Newsboys. En die zingt ook over die overgave, wat ook weer een deal is van het ongefilterde leven. Dus dat was wel een mooie afsluiter. En het laatste nummer wat we nou gaan draaien is Brand New van Matthew West. En dit nummer gaat over een naaie mens worden, duur Gods genade. En het nummer heeft een hele positieve boodschap. Je verlieden, je fouten en je mislukkingen hoeven niet langer te bepalen wie je bent. Maar God geeft je een frisse start als je in Jezus Christus wil geloven. Dus ja, gewoon daar ook met de week heen en ook met alles wat we bespreken hebben. En er is dus niks anders dan jullie te bedanken voor het luisteren. En tot volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender.

0: Love M.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
1: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Zondag 20 september 2026. Van harte welkom. Wij beginnen deze uitzending met Allegro uit het orgelconcert nummer 2 van Georg Friedrich Händel. Het Allegro uit orgelconcert nummer 2 van Händel is een interessant werk en laat veel verschillende kanten van Händels muziek horen. Het werk heeft 4 delen. Het tweede deel, het Allegro, waar wij naar gaan luisteren, is bewegelijk. Het orgel en orkest wisselen elkaar af met de typische, levendige Händeliaanse structuur.

We blijven nog even bij de muziek van Handel. Oh, praise the Lord, wait one consent. Het is een bekend Engels geestelijk werk van Georg Friedrich Handel...

De tekst is samengesteld uit verschillende psalmen. Met name psalm 117, psalm 135 en psalm 148. De openingsregel roepen alle dienaren van God op om gezamenlijk Gods naam te prijzen. Het thema is dus heel duidelijk. Gemeenschappelijke aanbidding. Gods grootheid en zijn macht. O loof de Heer, eensgezind, en verheerlijk zijn naam. Laat allen die de Heer dienen, zijn lof verkondigen.

Wij vervolgen met het Rondo Vivace uit het pianoconcert nummer 4, opus 58, van Ludwig van Beethoven. Het is een bijzonder werk, juist omdat Beethoven hier veel minder de strijdlustige kant laat horen. Het werk werd opgedragen aan aartshertog Rudolf, een leerling en beschermheer van Beethoven. Beethoven speelde zelf de solopartij bij de eerste uitvoering op 22 december 1808 in het Theater an der Wien in Wenen. Na het donkere mineur van het tweede deel komt het rondo tevoorschijn met energie, ritme, humor en beweging. Kortom, intiem, zoekend, donker, bevrijdend en levendig.

We gaan verder met het openingskoor Du sollt Gott, deinen Herren lieben, uit de kerkkantate van Johann Sebastian Bach, BVV 77. Gebaseerd op het Bijbelse gebod, gij zult de Heer uw God liefhebben. De kantate bestaat uit 6 delen en bezingt vooral de liefde tot God en de naaste.

Het volgende is het tweede deel, Adagio, uit het vioolconcert in D majeur, opus 77 van Johannes Brahms. Het deel begint met een lange, expressieve hobo-melodie. Daarna neemt de solo-viool het thema over en werkt het verder uit. Het karakter is rustig, lyrisch en warm, met een bijna pastorale sfeer. Het adagio staat bekend als een van de meest melodieuze en ontroerende deel uit het vioolrepertoire.

Benedictus is een bekend deel uit The Armed Man, A Miss for Peace, van de Britse componist Carl Jenkins. Het stuk is gebaseerd op het Latijnse Benedictus uit de katholieke mis. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. De muziek begint heel rustig en ingetogen, waarna het koor en orkest geleidelijk voller en krachtiger worden. De mis is een vredesmis die de verschrikkingen van oorlog en verlangen naar vrede centraal stelt. Benedictus is vooral geliefd vanwege de emotionele opbouw en de warme, meditatieve sfeer.

Wij besluiten ons gouden uurtje met het trompetconcert van Leopold Mozart. Het werk is geschreven voor solo trompet, twee hoorns en strijkers.

Luisteraars, zo zijn we weer aan het eind gekomen van ons gouden uurtje voor deze avond. Morgenavond rond de klok van 22 uur wordt dit programma herhaald. De techniek was in handen van Jan Pasterkamp. Samenstelling en presentatie Albert Loosman. Deo Valente, tot volgende week. Tot dan, goedenavond.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd.

der Heerscharen. Wie is als gij, grootmachtig, o Heere? En uw getrouwheid is rondom u. Gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze.

0: bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werk staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapte de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij...

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk... waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door... en maak kans op een heerlijk nachtje aan zee met ontbijt en diner. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië.